0: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De nummer 1. De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.

Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have ever been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: dames wij.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Later met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust. In het binnenland 25 tot 29 graden.
1: Lekker.
0: Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Marcel de Vries.

0: Sterre en El, goedemorgen allemaal. Ja, daar zitten we dan. We hebben een beetje een locatieuitzending deze week, Tinia.
1: Klein beetje wel, ja.
0: Ik zal zo meteen even uitleggen hoe en wat. Laten we eerst even een nieuwe ronde hard of zacht doen. Ik heb een zacht liedje uitgekozen. Het is een hele mooie van Connie van der Bos.
1: Oh.
0: Ja, is prachtig. Even een klein stukje van Roosje, mijn roosje. Hoor eens even.
2: Ik geef je een roosje, mijn roosje.
0: Mooie zachte dit.
2: Ik geef je een roos elke dag. En ik hou van jou tot de wijzonderdag.
0: Dat is zacht van vanochtend. Dan heb ik ook nog een harde, dat is DJ Paul.
3: Oh,

0: Oké, laat het weten in de app. Dat is de NPO-luisterapp, die kun je daarvoor gebruiken. Dus stuur even hard of zacht een woordje hard voor Rainbow in the Sky. En het woordje zacht stuur je in voor Connie van der Bos en Roosje mijn Roosje. Paul.
1: Hé, hey, Kleppie. Ja, een bijzondere goedemorgen. Maar snel klap, Roosje. Tidia, schoonheid. Yo, hey, we mogen weer. En dat is toch prachtig richting dat mooie golfbaantje. En Marcel, de maandag.
0: Ja.
1: Je hebt er weer een weekje achter de knopen.
0: Ja,
1: lekker bezig.
0: Heerlijk.
1: En 15 graadjes boven de snorkel hier. En een klein beetje nattigheid. Maar dat mag de pret niet druk hebben. Hé, hey Marcel.
0: Ja.
1: Ik zat zo eens te denken om de maandag eens even rustig te gaan starten.
0: Oeh.
1: Met eentje van Coach Alberts. En die mag jij lekker zelf uitkiezen. Oh, ja, nou, wat een verrassing.
0: Wat aardig.
1: Ik zeg, Club, hier werkt even. Ik heb een lekker weekendje gehad. Mooi feestje. En ik zeg, die tong maar weer afknijpen.
0: En droog zwaaien.

0: een beetje zoekende, zie je dat? Een beetje zoekende naar waar de juiste knoppen zitten. Want we zitten niet in onze eigen studio. Dus ik wil het allemaal in goede banen leiden, maar tot dusver... Wat denk je?
1: Nou, het gaat nog. Het is wel eens slechter gegaan.
0: Op maandagochtend.
1: Op maandagochtend, op een andere plek, andere techniek. Dus,
0: Ja. Nou, technisch gezien ben ik nu al happy. Ben helemaal in mijn element.
1: Dus het gaat nu al goed.
0: Gaat goed. Zou jullie even uitleggen, jongens. Het is maandagochtend. Onze normale studio, zeg maar. Onze vaste studio, die overigens in een bruin café is. Dat is het decor. Die wordt verbouwd.
1: Ja.
0: Er komen wat toeters en bellen, die komen erbij. En dan gaan we dingen weg. En dat gaan ze nu de komende week doen. En dus wij moesten eventjes verkassen. En nu zitten we met een tijdelijke radiostudio in... Ja, ik zei het vorige week al, de minst gunstige locatie van het pand van Avrotros.
1: Ja.
0: We zitten nu letterlijk in de bunker.
1: We zitten echt letterlijk in de kelder. Echt op etage min 1 zitten.
0: Min 1, ja.
1: En het is hier best wel hol hier te zijn. We zitten eigenlijk ook weer in een kroeg eigenlijk.
0: Ja, het zal eens niet.
1: Hallo?
0: Ja, het is wel een holle ruimte inderdaad.
1: Ja, we moeten goed in de microfoon, dan valt het mee.
0: Ah, dat hoor je niks van, joh.
1: Maar dit is eigenlijk een beetje stiekem de borrelhoek van de borrelkroeg van Avrotros.
0: Oh, hebben ze hier de vrijdagmiddagborrel?
1: Ja, hier zijn dus blijkbaar de vrijdagmiddagborrels. Ja, die maken wij natuurlijk nooit mee, want dan zijn we natuurlijk al lang en breed thuis.
0: Ja, oh, die zijn hier.
1: Ja, dus we zitten hier letterlijk weer in de kroeg. Dus ja, ik moet er nog niet aan denken, maar...
0: Nee, maar dit is prima kroegje dit.
1: Ja.
0: Goed vertoeven, hier kunnen we prima zitten deze week.
1: Ja.
0: Technisch gezien alles goed geregeld. Nou, jongens, strik je erom.
1: Inderdaad, let's go. Hey, hoe was je weekend?
0: Goed. Ja, ik had een goed weekend. Het was een beetje een... ik had vrijdagavond ineens... het was het weekend dat zo'n lief bij mij zou zijn. Mm-hmm. Maar dat was een beetje gek. Want hij was vrijdagavond niet. Toen had hij een feestje.
1: Oh.
0: En daarna, zaterdag op zondag, had hij een slaapfeestje bij mij thuis. Met een vriendje van hem.
1: Oh.
0: Ja, dat is toch altijd anders. Dan moet je een beetje anticiperen. Een beetje...
1: Ja, zo gek.
0: Een beetje...
1: Je hebt toch een ander kind in je huis.
0: Ja. Maar gaat goed, joh. Dat zijn grote jongens, dus die redden zich prima.
1: En nog lekker gefietst, zag ik.
0: En nog even gefietst, inderdaad. Het was lekker weer. Dus ik heb eigenlijk prima vermaakt.
1: Nou, mooi.
0: Weekend voorbij gevlogen. En jij?
1: Ja, ik heb een relatief rustig weekendje wel gehad. Ja, ik ben gisteren niet in Volendam geweest.
0: Nee, dat dacht ik al, ja.
1: Ja, dacht
0: anders had ik het wel gezien, natuurlijk.
1: Nee, ja, het is in ieder geval gekomen. Mijn vriend is gisteren ook naar huis toe gegaan. Dus ja, voor de rest had ik ook...
0: Hou eens even. Die is gisteren naar huis gegaan. Hoezo is hij gisteren naar huis gegaan?
1: Nou, normaal als we bij elkaar zijn... Want wij hebben een lange afstandsrelatie. Als we elkaar zien, dan zijn we echt van vrijdag tot maandagochtend bij elkaar.
0: Ja.
1: Alleen mijn vriend die moet vanochtend in Groningen werken.
0: Oh ja.
1: En die moet eigenlijk ook nu al weg, zeg maar, thuis. En normaal gesproken gaat dit dan tegelijkertijd met mij weg. Om 5 uur.
0: Ja.
1: Maar ja, daar redt hij dan dus niet om dan... Want hij moet echt... In Kop van Overijssel.
0: Ja, tussen jou en Groningen, daar woont hij ergens tussenin, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus daar was het slim om naar huis te gaan. Ja,
1: ja, dus hij is gisteren al naar huis gegaan. En is middags ook al, want ik dacht, nou dan, wat is A2 is dicht. Het is allemaal gezeik. Dus ja, toen zat ik daar alleen thuis. Ik denk, ja, om nou een beetje naar Volendam te gaan.
0: Nee, is ook zowat.
1: Is ook zowat. Dus volgend jaar hoop ik het.
0: Ik snap het. Ja, ik zag mooie
1: beelden. Ga jij
0: maar mee? Leuk. Ja, daar ga ik zeker mee. Want het ziet er fantastisch uit. Ik zie al die beelden vanuit Volendam. Dan denk je, dat had ik eigenlijk
1: FOMO
0: wel.
1: Was echt real dit weekend.
0: Dat was het zeker. Nou, hopelijk heb jij aan de andere kant van de radio ook een beetje een lekker weekend gehad. Dan mag je dat laten weten, uiteraard. Wij lezen alles. Ik vind ook alles leuk om te lezen, dus stuur maar in. NPO Luister. Het bekende kinderboek De Mooiste Vis van de Zee... die heeft 34 jaar na verschijnen een bijzondere mijlpaal bereikt. In Nederland zijn inmiddels meer dan 150.000 exemplaren uitgebracht. En daarom krijgt de schrijver, Marcus Pfister, een platina boek. Ik wist niet dat het bestond, platina boek.
1: Nee.
0: Verhaal over regenboog en zijn glinsterende schubben... verscheen in 1992 en is inmiddels toe aan een 40ste druk... De Amsterdam City Swim die heeft een recordbedrag opgehaald... voor de strijd tegen ALS. Maar liefst 3300 deelnemers die zwommen 2 kilometer door de Amsterdamse grachten... en haalden er samen al ruim 3 miljoen euro op. Vorig jaar was dat toch 1,7 miljoen. Ook 12 mensen met ALS deden zelf mee. Soms geholpen door familie en vrienden. Fantastisch bedrag opgehaald, zeg. En Jeffrey Herlings is opnieuw wereldkampioen geworden in de motocross. De 31-jarige Nederlander die stelde in Turkije al na de eerste marge de wereldtitel in MXGP veilig. Het is zijn derde wereldtitel in de hoogste klasse na eerdere titels in 2018 en 2021. Extra bijzonder, Herlings maakt dit seizoen de overstap van KTM naar Honda en werd dus meteen kampioen.
1: Nou,
0: applaus.
1: Ik moet wel zeggen, ik vind het wel iets bijzonders, iets moois... dat echt in zo'n Nederlander hier wereldkampioen wordt. En het is natuurlijk vaker gebeurd. Maar ik heb dit, het is niet zo groot opgepakt in de media dan...
0: Max Verstappen bijvoorbeeld.
1: Bijvoorbeeld. Nee. En dat vind ik zonde.
0: Is het ook.
1: Denk ik, dit is net zo bijzonder. Dit is net zo knap.
0: Ja. Nou, je hebt je statement gemaakt. Ja. Dus ik denk dat bij deze... Je hebt het rechtgebreid. Het is de maandagochtend, jongens. En wij zijn er tot 10 uur. Dus vanuit deze best wel lekkere studio, moet ik zeggen. Met vandaag ook nog een prima dag. Want vanochtend in het noordoosten kans op een bui. Verder veel zon en de temperatuur die gaat lekker omhoog. Van 20 tot 23 graden aan zee. En 25 tot 29 graden landinwaarts. Lekker. Ja, ik las het al inderdaad. Als je nog ATV'tjes had, dan had je die eigenlijk vandaag op moeten nemen.
1: Ja, ja.

0: spannend was het in mijn geval niet. Hard of zacht. Wij spelen hard of zacht. En misschien ben je net erbij. Heb je net ingetuned? Heb je radio net aan? Heb je misschien net even gemist? Ik heb een zachte plaat in de vorm van een liedje van Connie van der Bos. Connie Konings wil ik zeggen. Connie van der Bos. En een roosje, mijn roosje.
1: Ik geef je een roosje.
0: Als je nou denkt, ik wil even lekker rustig opstaan vanochtend. Stuur je het woordje zacht in de app. Of wil je een harde?

0: DJ Paul en Rainbow in the Sky. Laat het weten. NPO Luister, die app kun je gebruiken. Hoe warm is het hier eigenlijk in deze krochten?
1: Het is een beetje sauna hier.
0: Ik had nog een speciaal jasje meegenomen. Ik denk, nou, het zal wel een beetje frisje, fripsjes zijn.
1: Het duurt niet lang, maar of ik zit hier daar in mijn bikini, denk ik. Maar de goede, het is hier bloedheet.
0: Waarschuw me even van tevoren, want...
1: Nee, maar het is hier wel echt... Maar misschien moet er even aan wennen. Misschien valt het dadelijk wel weer mee.
0: Heb je opvliegers?
1: Ja, dat is, nou, ik hoop het niet.
0: Maar je zit dan niet in de overgang. Dan kan je, met jouw leeftijd kan dat nog niet, nee. Zou je zeggen.
1: Zou je zeggen, ja.
0: Bertus, goedemorgen.
2: Marcel en Tinia. Het Dreamteam in de morgen. Goedemorgen. De week is weer voorbij. Nee, hij moet weer beginnen.
0: Hij moet beginnen, ja.
2: En ik hoop dat jullie er weer een feestje van gaan bouwen.
0: Tuurlijk.
2: Ik heb er weer zin in. Ik hoop jullie ook. En ik hoop dat jullie een goed weekend hebben gehad. En maak er een mooie uitzending van. Ciao, ciao. En de show must go on.
3: Bedankt. Nou zit je nog zo in de sleur. Wij stellen nooit teleur.
0: Zo. Het klinkt wel heel hol als je het zo doet.
1: Zo.
0: Oh, ik moet zeggen, hier zit een hele goede galm in. Ja, we zitten met een ander mengpaneel in de eten. Dus dit stelt mij ook niet teleur. Dylan, goedemorgen.
4: Ja, een hele goede morgen, Marcel, Tinia, Clubpie. Allemaal hopelijk een goed weekend gehad.
0: Ja.
4: Ik ben weer terug van heel lang weg geweest, maar ben blij dat ik er weer bij kan zijn, hoor. Wens iedereen een hele fijne dag en tot morgen.
0: Nou, blij dat jij er weer bij bent na lange tijd. Marciano is er ook bij. We zijn onderweg naar het warme Egypte. Oeh, lekker. Ik wil mijn lieve collega Willy een hele fijne werkdag wensen. Groeten van Marciano. Tamara is er ook bij. Die doet ons de groeten vanuit Enschede. Dankjewel en de groeten terug hier vanuit Hollywood. Eens even kijken. Doe maar hard. Eens even kijken of ik een beetje wakker kan worden, zegt Anjo. En Ties van Adelen zegt, doe even maandag van Sander Kwarten. De groetjes vanuit België. Het is de grens over gegaan. En Jorina, die zit in Hurghada. Hurghada, dat is Egypte, is dat?
1: Ja, Egypte.
0: Goedemorgen, Marcentinia. Ik zit heerlijk te luisteren. Ik zie er ook een fotootje bij. Ik ga hem even openen. Oh, daar is er licht. Het mooie is, wij zitten nu in zo'n bunker dat we helemaal geen daglicht meer hebben. Normaal in onze studio hebben we nog een beetje daglicht.
1: We hebben nog een klein raampje, maar ik heb, als je nou zou zeggen de zon schijnt, zou ik het ook meteen geloven.
0: Maar we hebben hier wel een heel groot televisiescherm. En jij zegt, deze hebben wij thuis ook.
1: Ja, wij hebben thuis altijd voor de sfeer altijd een kacheltje opstaan. Alleen ik krijg hem nog niet gevonden, maar ik ga even zoeken.
0: Maar dat beeldscherm kan een kachel
1: ja, dat is echt
0: voorstellen
1: cool.
0: Dan.
1: Oh, okay. Misschien moet ik het even in het Engels doen. Fire. Ik had net vuur ingevuld. Fire.
0: Nee, waar je nu zit... Fire. Ja. Fire in the hole.
1: Het is zo'n app op de televisie.
0: Oh, zo.
1: Dat is echt top.
0: Oké. Even kijken. Monteurtje Marcel is erbij. Doe maar graag hard. Gaan we weer verder waar we zaterdag mee zijn gestopt. En Patrick zegt, we hebben een geweldig weekend gehad. Afgelopen vrijdag groot feest gehad in verband met mijn 50ste verjaardag. Trinus en Klaas Henstra die hebben een geweldig optreden gegeven. En zaterdag en zondag nog verder gefeest omdat mijn vrouw zaterdag jarig was. Oh, wat leuk zeg. Wat een feestelijkheden. En hier ook een heerlijk weekend gehad, zegt Naomi de Jong. En zaterdag waren wij 1 jaar getrouwd, dus lekker een dagje samen gehad. Op naar nog 100 jaar. Nou, dan heb je nog, it's a long way to go, zeg maar, als je 100 jaar... Ja, dat is nog voor weinig weggelegd, Naomi, maar ik gun het jullie van harte. 100 jaar samen. Holy moly. 1 jaar getrouwd, wat heb je dan? Dan is het een... ze hebben voor elk jaar hebben ze een...
1: ja, ik weet niet
0: papieren,
1: precies hoe
0: cartoon,
1: dat... Je hebt van 5 en 10 en 15 en dan 20 en dan krijg je 5... Nee, 25 krijg je dan en dan 50.
0: Oké, we gaan even een peiling doen, jongens. Wordt het hard of wordt het zacht? Volgens mij gaat dit hard worden, want ik zie hier Luutje. Moeilijke keus, ik ga toch voor hard. Het is tenslotte maandag. Remco zegt hard, Bobo wil hard, Ashley wil hard, Jennifer wil hard. Senne van Dam zegt hard, de week goed beginnen. En zacht zonder twijfel met hoofdletter Z, zegt Naomi. Hard voor Niel. Een zachte voor Jan uit het mooie Roden. Leuk dat je erbij bent, Jan. En ook Jonden. Oh nee, die wil zacht. Ja, net als Jan inderdaad. Connie van den Bos. Maar als ik het zo een beetje peil, tieners, dan gaat het hard worden.
1: Ja, toch wel.
0: Mooi, hè? DJ Paul en Rainbow in the Sky. Zometeen is het weer tijd voor een heuse truckers track. Mocht je een leuk truckersliedje willen horen, een vrachtwagennummertje, dan mag je hem insturen. NPO.

0: En van achter heet hij Brummelhout. Wie? Bas Brummelhout.
1: Vroege vogel.
0: Het is even na 6:30 en wij zijn op zoek naar een vroege vogel. Heb je de lijn openstaan? Werkt dat hier ook in deze...
2: Nou ja, hij werkt. Als het goed is, werkt hij.
0: Ah, okay.
2: Ja, moet alleen nog even uit de vogelhoek, maar daar komen we achter zo meteen.
0: De telefoonlijn?
2: Ja, de telefoonlijn.
0: Nou, die werkt wel, hoor.
2: Ja.
0: Sterker nog, we hebben hier twee.
2: Oh.
0: Dus wat betreft zijn we erop vooruit gegaan.
2: We zijn erop vooruit gegaan, oh kijk.
0: Je kan jezelf even opgeven door middel van een appje. Je stuurt even je voornaam naar Tinus, onze Tinus Tentfeest. Die overigens geen tentfeest heeft gezien dit weekend. Dat vind ik dan wel een beetje opzienbarend.
2: Nou, kijk, ik haal het volgende week allemaal in. Want volgende week ben ik te vinden in de grootste tent. Blijkbaar volgens mijn vriend, zegt hij.
0: Ja.
2: De grootste tent van Nederland.
0: Oh?
2: Ja, want dan ga ik naar Normaal in Dalfsen. En daar schijnt... het lijkt volgens mij... hij is nog groter dan de megatent op de Zwarte Cross.
0: Dat meen je niet.
2: Ja.
0: Holy moly. Oké, nou, dat is komend weekend. Laten we ons even richten op vandaag, maandagochtend.
2: Ja, jij hebt het over tentfeest.
0: Ja, nee, ik heb het over tentfeest, dus dat is ook mijn eigen schuld. Stuur je voornaam erin. En wellicht trekt Tinus zometeen jouw naam eruit. Willekeurig. Mag je liedje aanvragen, krijg je ook nog wat leuks opgestuurd.

0: krijgen het weer van onze weermeneer.
1: Jan de Weerman. Wow, wow, wow, Jan de Weerman. Wat wordt het weer, Jan de Weerman? Schijnt de zon misschien vandaag?
0: Het is Jan de Weerman. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend zijn er zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. De wind doet het ook kalm aan en die is zwak tot matig. Temperaturen 24 tot 29 graden. Dus nog prima voor de korte broek of het rokje. En hier onze spreuk.
0: Rokje.
2: Schijnt de herfstzon met zomerkracht.
0: Ja.
2: Maakt veelal de winter zacht.
0: Ja, Jan, dankjewel. Tijd voor het nieuws. 6 minuten over 6:30 is het.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer. De eerste files die zijn er. De A7 Den Oever naar Zaanstad tussen Abbekerk en Avenhorne heb je 46 minuten extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar gesloten. En de A27 Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 31 minuten extra door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook gesloten. Succes onderweg.
4: NPO Sterren NL.
0: Met Marco Schuitmaker en Lusu.

0: meisje.
1: Het is bijna 6:15 en zo meteen hebben we ruimte voor een
2: vroege vogel.
1: En je mag je even aanmelden bij Tinia. Heb je al wat deelname of is het nog een beetje karig? Het is wel maandag, hè? Het is maandagochtend altijd een beetje rustig aan.
3: Ik zeg altijd, het kan altijd, het is nooit genoeg.
1: Oh, het is nooit genoeg.
3: Nee.
1: Is dat vrouw eigen of?
3: Dat weet ik niet, maar wat mij betreft in ieder geval wel.
1: Oké. Je mag je even melden bij Tinia in de app NPO Luister. En stuur dan alleen maar één naam.
3: En dat is je voornaam.
1: Precies.
4: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
1: Nou, zo zijn we op maandagochtend. We gaan even terug op deze dag, deze 7e september, naar 1968. Want dan bereikt Dong Dong Dikkie Dikkie Dong, mooi titel, van de Golden Earrings, destijds nog met een S erachteraan, de eerste plaats in de top 40. Nummer blijft 1 week op nummer 1 staan. Dat is de eerste hit waarschijnlijk dan geweest. Want we hadden vorige week volgens mij...
3: Ja, dat ze opgericht waren.
1: Opgericht. Maar was dat in 68 of was dat een jaartje eerder?
3: Ik denk dat dat dan een jaartje eerder was, denk ik. Maar
1: ja, anders is het snel gegaan.
3: Ja, dan nog.
1: Dan wel. Dan, ja. Dan hadden ze binnen een week hadden ze hit.
3: Ik weet het niet. Ik geen idee.
1: Geen idee. Rustig aan hoor ik. Het is voor 10 is ook maandag.
3: Ja.
1: Ja hoor. En in hetzelfde jaar in 1968 wordt ook de allerlaatste aflevering van de Ja-zuster, Nee-zuster uitgezonden. Na 20 afleveringen valt het doek voor de populaire serie van Annie M.G. Schmid en Harry Bannink. In 1993 krijgt Nederland een nieuw briefje van 100 gulden. De steenuil. Het biljet vervangt de snip. Ja, die was te fraudegevoelig geworden. Ik zou je zeggen, de steenuil. Ik heb natuurlijk wel de guldens al goed meegemaakt, maar... De snip, dat zeiden wij ook altijd.
3: De snip?
1: De snip, die stond erop.
3: Oké.
1: Maar de steenuil kan ik me niet herinneren, eerlijk gezegd. Briefje zonder, dan was je wel... dat was wat hoor, hey.
3: Ja, volgens mij mag je die nu zelfs al op heel veel plekken al niet meer inleveren.
1: Briefjes van 100 euro?
3: Ja.
1: Hoe ziet de 100 euro er eigenlijk uit?
3: Is groen toch, of niet?
1: Is dat de groene?
3: Ja, volgens mij wel.
1: Die heb ik ook nooit. Briefje van 50 is het hoogst.
3: Ja, nee, volgens mij mag in ieder geval 100 mag officieel nog wel, maar het wordt niet overal meer aangenomen.
1: Oh,
3: zeg maar.
1: Dat wordt niet overal geaccepteerd.
3: Nee,
1: zo.
3: Ja, okay. Dat.
1: Oh, nou, bijzonder. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb bijna nooit contant op zak. Nooit.
3: Ik ook niet.
1: Nee, maar half in de vakantie, toen had ik nog een paar centjes ergens liggen.
3: Ja, ik heb in de auto altijd 50 centjes liggen voor het winkelkarretje.
1: Wat winkelkarretje?
3: Ja.
1: Rij je met een winkelkarretje? Ja, serieus?
3: Nee, ja, als ik een keer, weet ik veel, als ik naar de winkel moet, dan dat is een paar keer in het jaar. Als ik
1: ben je nooit, dan kan toch wel een mandje dan?
3: Nee, ja, maar kijk, als wij boodschappen doen, doen we dan meteen voor een hele week.
1: Oh,
3: dus dan heb je wel een karretje nodig. En ook plasgeld voor in de kroeg. 50 centjes.
1: Wat voor?
3: Plasgeld.
1: Plasgeld voor in de kroeg?
3: Ja, de meeste kroegen en feesten en discotheken moet je gewoon betalen voor de wc, hoor.
1: Ook in de kroeg?
3: Ja, nou eigenlijk in de feesttent eigenlijk helemaal niet, volgens mij. Maar in de meeste kroegen moet je gewoon betalen voor de wc.
1: Wat is dan een flauwekul?
3: Ja, moet je gewoon 50 cent geven. Een toiletjuffrouw staat dan de boel te bewaken.
1: Nou, dat is bij ons niet.
3: Echt niet, hoor.
1: Ik ben daaraan aan het tanken als een oorlogsschip... en dan moet ik ook nog betalen voor het plassen.
3: Ja, maar dan wordt je wc wel netjes schoongemaakt iedere keer.
1: Ik kan me wel herinneren dat er vroeger in discotheken... ooit iemand bij ons geweest die heeft gewoon aan de bar staan plassen.
3: Dat is niet lekker.
1: Dan ben je echt een ranzaap, hè?
3: Ja, dan ben je ook vooral heel ver weg, denk ik.
1: Kijk, als je eventjes over moet geven... dat je denkt, nou, ik trek het even niet... en dan kun je het niet meer ophouden. Kijk, dan, ja, let it go. Ja, dan gaat het. Maar plassen, dat kun je nog wel even ophouden, toch?
3: Ja, gatsiedakkie. Nee, maar in Den Bosch, in de kroeg, overal plasgeld. Ja.
1: Plasgeld? Nou, ik vind dit...
3: Echt een hele wereld voor je open?
1: Ja, ik zit er serieus.
3: Ik vind het niet meer dan normaal eigenlijk. Maar
1: hoezo is dat normaal?
3: Met carnaval is dat nog veel erger. Dan moet je echt overal betalen om te plassen.
1: Maar je bent toch gewoon... Dat is toch ook als je ergens... stel, ik ben met mijn racefiets onderweg. En ik denk, nou, na 100 kilometer, de Vries, er moet geplast worden. En ik... Nou ja, meestal doe ik het in de natuur. Oké, daag later. Maar als ik in de stad ben, dan ga ik even zoek ik een kroegje of een restaurantje op. Maar dan doe ik altijd even een bakje koffie, zodat ik daar naar het toilet kan.
3: Ja.
1: Dan zit er toch niemand bij het toilet die zegt, dan doe maar even 50 cent.
3: Nee, ja, dat
1: toch
3: ik
1: raar dat,
3: dat
1: in de
3: dan
1: wel
3: misschien s'avonds is dan, denk ik.
1: Ja, het is gewoon extra geld.
3: En bij de pomp natuurlijk ook, hè. Ik weet niet of jij dat al bij de meeste pompen hier in Nederland moet je ook goed tegenwoordig betalen.
1: Ja, dat doe ik altijd wel, ja. Keurig.
3: 75 cent is dat, of een euro. Een
1: eurotje, en dan krijg je zo'n bonnetje en dan kun je nog voor koffie of zo.
3: Ja, krijg je een euro korting.
1: Ja, dat is wel, ja.
3: Ja.
1: Is dat nog te denken, maar ik vind dat wel, want als je één keer in de kroeg bent gaan plassen, dan ben je de sjaak. Want dan moet je om het biertje of na de twee biertjes...
3: Ja, dat klopt.
1: Dan blijf je lopen.
3: Zo lang mogelijk uitstellen.
1: Ja, dat is ook weer waar. Nou goed, genoeg daarover. We gaan even door. Ik heb nog een truckerstrekkie. Deze is voor Sjoerd. Sjoerd wil graag Kom Amour. Oh, leuk.

0: Marines, even een klein vraagje, even een tussenstandje. Heb je technisch allemaal onder controle?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Oké.
1: Ja, ik heb even een andere telefoon die ik normaal heb. Maar
0: heb je iemand aan de lijn?
1: Ik heb als goed is iemand aan de lijn en dat is Christiane uit Hoornaar.
0: Christiane, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, applaus voor Tinia. Goed geregeld. Zet ervoor. Ja, we zitten met een nieuwe, of met een andere radiostudio. Dus vandaar dat we moesten eventjes testen op. Jij bent onze proefkonijn, zeg maar ook nog.
2: Ja, ik merk het, ja.
0: Christian. Maar we verstaan elkaar goed, hè? Luid en duidelijk.
2: Ja, zeker.
0: Mooi, mooi, mooi. Waar ben je naartoe, Christian?
2: Ik ben onderweg naar mijn werk.
0: Ja.
2: Weer een dagje kraantje.
0: Kraantje?
2: Ja.
0: Leuk. Waar?
2: In Spijkenisse.
0: Spijkenisse? Oh, daar kun je ook al zitten.
2: Ja, een beetje veel file, maar voor de rest gaat wel.
0: Ah ja, dat krijg je op de koop toe, zeg maar. Hey, en het weekend een beetje goed doorgekomen? Wat leuke dingen gedaan?
2: Ja, zeker.
0: Wat?
2: Lekkere papiertje op.
0: Thuis of op een feestje?
2: Met vrouwtje weg geweest, dus...
0: Met vrouwtje weg. Kun je dat anno 2026 nog zeggen, het vrouwtje?
2: Ja, vind ik van wel, hoor.
0: Ja, ik vind het ook wel van wel, maar wat zeg jij ervan, Tinia?
1: Oh, dat vind ik ook wel.
0: Vind je niet erg?
1: Nee, hoor.
0: Vrouwtje?
1: Vrouwtje.
0: Oké.
1: Okay. Ik zeg, dan zeg ik het mannetje.
0: Het mannetje. Ja. En waar ben je met vrouwtje naartoe geweest?
2: Ja, we zijn even ergens wat eten.
0: Oh, leuk.
2: Toen even sociaal gedaan met de familie en toen was de dag weer voorbij.
0: Ja, ja, en het weekend ook. En zo is het weer maandagochtend en is het weer de harde werkelijkheid, Christian.
2: Ja, zeker waar.
0: Hé, maar we starten de week wel goed, want jij bent vanochtend onze vroege vogel.
2: Ja, dat is mooi.
0: Ja, dat is donders mooi. En dat betekent dat we wat leuks op gaan sturen. En je de hele dag in principe de vroege vogel mag noemen namens ons. En we gaan ook nog eens een leuk liedje voor je draaien. Waar heb je zin in?
2: Nou, doe voor mij maar Henk Weijgaard met 120 varkens naar Beirut.
0: Akkoord, gaan we regelen. Mooie dag vandaag.
2: Ja, hetzelfde, hè?
0: Dankjewel.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dooral Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er
0: Avrotros, de omroep voor ons.
3: We hebben geschichte geschrieben. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
2: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar.

0: Deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Doral. Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. De A7 Den Oever naar Zaanstad tussen Abbekerk en Avenhorren. 54 minuten, linkerrijstrook is dicht. Half uurtje op de A15 Nijmegen naar Gorkum voor Tiel. Komt door een ongeluk. En de A27 Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 42 minuten door een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook afgesloten. En je kan het beste omrijden via knooppunt Deil over de A15 en de A2. Volg eerst maar even de borden richting Nijmegen, zegt de ANWB. Als zij het zeggen, dan zou ik hem wat doen. Want anders sta je straks in Lutje Lollemerga.
2: Marcel de Vries.
1: Alrighty, met 10 jaar tot 10 uur vanochtend. Ochtendshow. Vanuit de bunker van Avrotros, kunnen we wel zeggen. Met zometeen Mark Hoogkamer. Hier is Joey Nicolai. Hitje hoor, Tinto de Verano.

0: Ze zeggen dan vaak van, we hebben geen centen, maar we hebben spullen. Nou, in mijn geval is het, ik heb geen centen. Maar wel
1: ook geen spullen, oh.
0: Maar wel... maar wel benzine. Dat heb ik. Geen centen, maar wel benzine. Het zit bij mij niet in de spullen, maar in de brandstof. Niet normaal, zeg. 7 over 7, goedemorgen allemaal. Het is de maandagochtend, maar ook geen spullen. Nou, dat zou je nog verbazen, dat kleine huisje.
1: Ja, jij hebt veel staan.
0: Ik had vrijdagmiddag had ik een beetje opruimdienst. En normaal gesproken dan stel ik het uit tot zaterdag. Maar dat vind ik wel zonde, want ja, dan is het ook je weekend. En ja, dan
1: zondagmiddag.
0: Ja, dat. Dus ik had het nu gelijk na het werk maar gepland. Ik denk, ga even een broodje doen. En dan gaat deze jongen maar even de handen uit de mouwen steken. Dat ze de boel opgeruimd. Maar ik ben me daar een partij platen weer tegengekomen. Och mijn god, ik denk, wat doe ik hier allemaal mee? Ja, kijk, ik ben dan thuis zo van, ik wil platen, vind ik heel mooi. Ik ga regelmatig naar een platenbeursje of platenwinkeltje. Maar ik wil wel platen waar ik wat aan heb.
1: Ja.
0: Ik heb er ook heel veel waar ik niks aan heb. Dus dat.
1: Ja, die moet je verkopen.
0: Nou, of jouw vriend, die is een dankbare afnemer, heb ik wel eens gehoord.
1: Ja, dat klopt. Daar kan je ze ook...
0: Kan ik ze daar kwijt?
1: Daar kan je ze ook kwijt, ja okay. Hoor. Ja.
0: Tegen, is er dan een soort ruildienst? Krijg ik dan een slagroomtaart terug of een kistje bier of...
1: Ja, dat zou eventueel. Ja, dat moet je dat is een bespreekbaar punt.
0: Bespreekbaar punt is het wel.
1: Oké,
0: Tinia. Maandagochtend, hopelijk zit je er een beetje goed bij. Aan de andere kant van de radio, wij wel. We zitten hier in een tijdelijke studio. Voor de mensen die net de radio aan hebben. Ik heb net even een videootje gedeeld.
1: Oh ja, je zat net weer lekker te filmen hier.
0: Ik denk, ik moet dat even, mensen die gaan er niet geloven. Maar we zitten echt bij het haardvuur. Want Tinia heeft ervoor gezorgd dat we hier onder de open haard zitten.
1: Ja, ik dacht even een beetje sfeer creëren hier.
0: Nou, dat is gelukt.
1: Even gezelligheid.
0: Dat is gelukt. Dus check het in de stories. @Marcel van de Radio op Instagram. En volgens mij ook wel in de verhalen op, hoe heet dat, Facebook. Dat zeg ik bijna nooit meer op, Facebook.
1: Ja, ik ook niet, maar ik vind het, ik blijf het toch behouden. Want ja, het helpt mij enorm met de mensen die jarig zijn.
0: Oh ja, dat is wel zo, ja. En dat, oh, daar is goed voor je. Dat klopt, dat heb je helemaal gelijk.
1: Ik krijg iedere ochtend keurige melding van de mensen die jarig zijn. En dat zijn ook echt mensen, soms familieleden en soms redelijk goede vrienden, waarvan ik echt niet weet dat ze jarig zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan word je er toch even heel keurig aan herinnerd. Dus lang leven Facebook.
0: Lang leven Facebook, inderdaad. Nou, ik doe hem ook even delen op, want dat kan tegenwoordig ook. Met TikTok heeft ook stories.
1: Oh ja. Ach, wat
0: dan heb ik iedereen gehad, denk ik, zo'n beetje.
1: Ja, ik denk het ook.
0: Oké. Het is de maandag van 7 september. Op het strand van Neeltje Jans is een bijzondere zeehond gevonden. Het dier heeft albinisme en heeft daardoor geen pigment, waardoor hij een volledige witte vacht heeft. Zo'n albino zeehond is erg zeldzaam. Gelukkig lijkt het dier gezond en verwacht het reddingsteam dat hij bij opkomend water gewoon weer in de zee gaat zwemmen. Albino zeehond, jeetje.
1: Ja, bijzonder.
0: Als je dan de verrekijker over het... over het water hebt en je denkt, wat heb ik nu op mijn kijker? Albino-zeehond.
1: Albino-zeehond, ja.
0: Ja, kan hij ook niks aan doen.
1: Nee.
0: Jeetje. En er is ook niks mis mee natuurlijk. Je bent er niet minder van. Nee. Niet minder om natuurlijk. Snapchat wordt in Nederland opnieuw aangeklaagd omdat de app volgens een consumentenstichting verslavend en onvoldoende veilig is voor kinderen. Vooral functies als de Snapscore en Snapreeksen zouden jongeren stimuleren om de app steeds opnieuw te openen. De stichting wil onder meer een speciale school- en nachtmodus en strengere bescherming tegen bijvoorbeeld drugsdealers en ronselaars. Snapchat zelf zegt al maatregelen te nemen om jongeren te beschermen. Ja, dat doet mij toch...
1: Grondroemari. Nee, nitraatpiraat was het.
0: Grondroem... wat zei ik ook nog weer?
1: Een nitraatpiraat was het.
0: Ja, nee, Grondroem Harry was het volgens mij, hoor.
1: Ja, of zo,
0: en de nitraatpiraat. Ja, die heb je rond oud en nieuw. Dan komen ze in mijn tijdlijn. En willen ze mijn vuurwerk verkopen. Dat is dus echt Snapchat.
1: Ja, bizar, hè? Maar, maar er wordt ook heel veel vapes en zo ook allemaal verkocht, hè, via Snapchat.
0: Verschrikkelijk. Kijk de komende 2 weken niet gek op als je grote legervliegtuigen laag over ziet komen. Vandaag begint Falcon Leap. Dat is een grote militaire oefening met militairen uit 11 landen. Transportvliegtuigen die vliegen soms op slechts 90 meter hoogte. En droppen op verschillende plekken in Nederland en België parachutisten en vracht.
1: Ja, dus het zijn geen, Russen mensen. Het zijn ook geen
0: het is een oefening.
1: Het is gewoon een oefening.
0: Maar je schrik je toch helemaal het apenzuur.
1: Niet normaal.
0: Maar als het nou een leuk vrachtje is en het valt toevallig bij mij in de achtertuin, mag je het dan houden? Of moet je dan?
1: Nou, het zijn vooral parachutisten, toch? Die eraf.
0: Ja, en vracht staat erbij. En vracht.
1: Oh, nou.
0: Nou.
1: Chocoladerepen. Ik moest pas lachen trouwens.
0: Chocoladerepen. Net of gaan die militairen gaan chocola. Wat is dit nou weer?
1: Ja, dat deden ze vroeger toch?
0: Chocoladedroppen?
1: Nee. Tweede Wereldoorlog.
0: Ja. Ja, van Milka hebben ze toen. Was een paars vliegtuig. Was
1: maar het was van de zomer wel grappig, want ik lag lekker even de zon buiten op mijn op een bedje.
0: Ja.
1: En in één keer komt er ook zo'n helikopter voorbij gevlogen met twee van die mannen erin. Maar ze vlogen echt heel laag. En ik dacht op een gegeven moment, nou weet je wat, ik ging gewoon zo terugzwaaien naar ze. En toen gingen ze ook terugzwaaien.
0: Dat is niet waar. Is dat echt waar? Bizar. Die dachten, wie ligt daar in de tuin? Dit is Tine, Tine Stemfeest.
1: Ik lag gelukkig niet topless, daar was ik heel blij mee.
0: Oh, dat doe je ook wel eens?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee, dat durf ik niet.
0: Vanochtend in het noordoosten, kans op een bui, verder veel zon. Het wordt 20 tot 23 graden aan zee en in het binnenland, jongens. Heerlijk, 25 tot 29 graden, wordt gewoon zomerswarm. Het is 13 over 7 en daarna

Zometeen dan gaan we de strijd weer gezamenlijk aan. Tinus en ik met de tweestrijd. Senna en Sven Verstegooi zometeen ook. En dit is die prachtige van Dana Wiener.

0: voor wie ga jij? We hebben de tweestrijd. We gaan het weer muzikaal tegen elkaar opnemen. En we hopen dat je aan of Tinia's zij bent of aan die van mij. Waar kom je vandaag mee, Tinia?
1: Ja, ik kom vandaag... We hebben trouwens redelijk een nieuw battletje qua muziek.
0: Ja, ja.
1: Of battletje, strijd.
0: Ja, strijd, ja.
1: En dus ik ga vandaag voor Yves Beres met Verlangen.
0: Zo. Je zet hoog in.
1: Ik zet hoog in.
0: Ja. Lekker hoor. Afgelopen weekend was het de aflevering van Yves ook in De Beste Zangers. Nog niet gekeken. Jij
1: ik ook nog niet.
0: Ook niet, hè? Nee. We lopen een beetje achter daarin. Verlangen van Yves Berendsen voor Team Tinia. Team Marcel komt ook met een nieuwe plaat. Ja, geweldige nieuwe plaat vind ik dit van Samuel Welten met Russo.

0: Samuel Russo en Boom Boom.
1: Marcel in de Morgen. Twee strijd.
0: Je kan je stem achterlaten in de app NPO Luister. Vrij eenvoudig allemaal, hoor. Als je de app hebt, dan ga je naar het kanaal van Sterren. Je drukt op bericht en dan zie je het polletje tussen verlangen en boom. Laat het weten, happy. Gerard Joling zometeen, ik hou er zo van. Dit zijn de bankzitters. De pijlen van Cupido.

0: Sterren NL. Bijna half acht is het. Goedemorgen, maandag de 7e.
1: Ik hou er zo.
0: Lucky 7, zeg ik altijd. 7 heeft altijd wel iets magisch. Weet je niet? Behalve misschien vandaag omdat het maandag is. Maar ja, ik denk altijd, je moet nooit je dag laten verpesten omdat het maandag is. Ik denk, ja, schouderzonde, we maken er weer leuke van. We zaten net even in het donker. Ik dacht, dan gaan ze de stroom ook nog afsluiten hier.
2: Ik denk, we zijn uit de lucht, maar we zijn er nog.
0: Dames en heren, daar zijn we weer. jij zegt van, de lampen die gaan dus op beweging.
2: Ja, want ik was hier als eerste vanochtend. En ik trok hier de deur open. En toen sprongen alle lampen aan. Toen dacht ik, oh, het is bewegingssensor.
0: Oh, dus we zaten nu net als een standbeeld zaten achter.
2: Dat denk ik, ja.
0: Beetje, ja. Nou ja, een beetje, het is ook bureauwerk wat wij hebben natuurlijk in principe. Ja. Ja. Goed, wat zou ik zeggen? Ja, oh, je kan stemmen natuurlijk op onze tweestrijd. Want we zijn lekker bezig, moet ik zeggen. En het is een hele lastige, want het staat 50-50 tussen...
3: Was u alleen maar een...
0: Yves Berendsen.
3: Je was niet meer dan...
0: En Verlangen.
3: Je was een vlucht. En een...
0: Daartegenover, deze is overigens voor Team Tinia... zet Team Marcel een liedje van Russo en

de. Geluk is namen schrijven in een boom. Geluk is oma in een klein prieeltje.

0: De vader, Pierre Cardner en geluk. Geluk, ik zei het al, Lucky 7 vandaag. Maar qua weer ook wel. Vanochtend nog wel in het noordoosten kans op een enkele bui. Verder veel zon. Het wordt 20 tot 23 graden aan zee. En in het binnenland 25 tot 29 graden. Dat noem ik geluk hebben inderdaad.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
2: Lieve vrienden, dieser Abend heute is historisch. We hebben geschichte geschrieben. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei.
0: Dorald, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Bateldorp. 35 minuten door bergingswerkzaamheden. Linker rijstrook is daar gesloten. Dan een ongeluk op de A7 Den Oever naar Zaanstad tussen Abbekerk en Purmerend Noord. Kilometertje of 9, kwartiertje extra. De weg is gelukkig weer vrij. En ook op de A15 was een eerder ongeval. Dat is Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel. Daar heb je nog 20 minuten vertraging. A27, dat is de laatste. Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 12 minuten door een eerder ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. Succes onderweg.
3: NPO Sterren en L.
0: Met Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace.

0: De vrijdag. Dan komt hij met een nieuwe plaat. Ben je benieuwd of niet?
1: Ja, ja, we vorige week hebben we al even een fragmentje laten horen. Hier.
0: Snippet.
1: Een snippet. Ja, was wellicht een banger.
0: Wellicht een banger.
1: Ja.
0: Ja, dus in principe is alles wellicht een banger. Maar dan is het maar net of het een banger wordt.
1: Dat is het eigenlijk, hè?
0: Eigenlijk is alles bij voorbaat wellicht een banger.
1: Ja.
0: Ja. Tenzij rapper Shores met een plaat komt. Dan zou ik zeggen, dan denk ik niet dat het een banger gaat worden.
1: Nee.
0: Denk je, of Zangerines. Alhoewel, die heeft ook hits. Ja.
1: Ja, nee,
0: dus inderdaad
1: ook wel weer leuk.
0: Ja. Hou op!
2: Dit is Marcel in de Morgen. Tweestrijd.
0: Oeh, heel gevaarlijk om dat op de radio te zeggen. Dan ben je niet meer geloofwaardig.
1: Oh nee, dat is waar ook. Nee, als je 20 bier op hebt, kan het best leuk zijn af en toe.
0: 20 bier op?
1: Ja.
0: Achter de knopen?
1: Ja, dan is Zangerines denk ik best leuk. Ah.
0: Ja. Ja, maar dan vind ik dan vind ik heel veel wel eigenlijk.
1: Ja, dat is een beetje het probleem daarvan.
0: Ik heb dat vroeger ook wel gehad. Volgens mij wel verteld met iemand toen. Ik zeg het maar gewoon. Ik heb met iemand gezoend toen. Maar toen had ik ook behoorlijk achter de knopen. Waarvan ik na de tijd dacht, de andere ochtend dacht, oh shit, heb ik dat echt gedaan?
1: Ja.
0: Dan heb ik wel keurig geappt van zullen we, of ge-sms'd was het nog. En,
1: dit heb je wel eens verteld, ja. Dat, ja. Je nog
0: dat heb ik afgesproken.
1: Ja,
0: bij het treinspoor. Toen heb ik gezegd, sorry, het was hartstikke gezellig, maar
1: dit is trouwens ook zo niet slim om dat bij een treinspoor te doen.
0: Hoezo?
1: Nou ja, je weet
0: of springen
1: nooit
0: ze voor de trein, bedoel je? Nee,
1: ja,
0: joh.
1: Ja, je weet nooit hoe meiden kunnen flink liefdesverdriet hebben, hoor.
0: Dit was geen liefdesverdriet. Nee, joh, dat viel allemaal wel mee.
1: Wie gaat er nou ook weer bij een treinspoor
0: afspreken? Ja, dat weet ik ook niet. Dat kwam zo uit. Ja, geen idee. Ja, ik ben niet zo handig in dat soort dingen allemaal.
1: Nee, dat blijkt maar weer. Ja, maar dat wist ik natuurlijk ook al even.
0: Nou, dat wist je al wel. We zitten in een tweestrijd. Twee liedjes die behoorlijk goed met elkaar optrekken. Maar we moeten wel een winnaar hebben, zo meteen over een kwartiertje. Dus nog 15 hele minuten om jouw stem te ontvangen voor 10 jaar.
1: Ja, ik ga vandaag voor Yves Berendsen met Verlangen.
3: Was

0: daartegenover zet ik een liedje van Russo en Samuel Welten.
1: Ze zegt dat jij een lekker ding bent, dat wordt para-bing, bang, para-bing.
0: Schrik niet, word even stil. Boom. Laat het weten, NPO-luisteraar kun je gebruiken om je stem even door te geven. Want hoe meer stemmen, hoe eerlijker de uitslag, ik zou het waarderen. Ik heb gisteren nog even een eindje gefietst. Het was de eerste keer sinds anderhalve week dat ik weer eens even het ros uit de schuur heb getrokken. Maar er viel me één ding op. En ik wil even een lans hiervoor breken. En het viel mij ook op tijdens mijn fietsvakantie. En wel eens eerder ook. Je kent wel motorrijders. Als motorrijders elkaar tegenkomen. Eentje rijdt op de linkerbaan, eentje rijdt op de rechterbaan en komt elkaar tegen. Weet je wat motorrijders dan doen?
2: Ik denk dat ze naar elkaar zwaaien.
0: Nou, ze doen een handje omhoog. Ze hebben handjes aan het stuur en één handje gaat dan up.
2: Dat gebeurt op het water ook, hè?
0: Water, elkaar allemaal groeten. Ja. Klopt, want we hebben ook vroeger gevaren. Vroeger.
2: Op water zwaait iedereen naar elkaar.
0: Iedereen doet altijd even zwaaien. Ja. Zelfs naar de kade.
2: Ja.
0: Maar hardfietsers onder elkaar, zeg maar even racefietsers onder elkaar, die doen dat niet.
2: Nee.
0: Die zitten eigenlijk tegen het bloedzagrijnig aan zitten ze op de fiets. En ik ben elke keer, dan steek ik een hand op of ik doe even knikken en even lachen. Maar er is bijna niemand die dat terug doet. Waarom?
2: Ja, goede vraag.
0: Kijk, en dan...
2: Misschien omdat ze te bezig, te veel bezig
0: met
2: te concentreren.
0: Nee,
2: of zo.
0: Nee, dat is het allemaal niet. Nee, want ik kijk ook om me heen. Ik was gisteren ik fiets op een gegeven moment 40 km per uur. Toen heb ik nog een filmpje gemaakt. Met gevaar voor eigen leven. Nee, maar dat valt best mee. Maar dus je hebt genoeg tijd om je heen te kijken en even een hand op te steken. Tenzij je door de bocht gaat of je opnieuw op de trappers moet stappen. Maar je kan toch wel eventjes elkaar even groeten. Wat is dat nou voor flauwekul? Ik vind dat echt... En mensen die praten altijd zo slecht over racefietsers.
2: Nou ja, dat wilde ik net zeggen. Ik zal het toch niet... Zal het dan toch niet een beetje waar zijn?
0: Nee, maar dat is helemaal niet waar. Maar ik ben toch geen asociale...
2: Nee, dat klopt. Sommigen zijn zo wel, hoor.
0: Dat klopt, ja. En dan denk ik, ja, waarvoor is dat nodig?
2: Ik had daar vooral altijd heel veel last van toen ik nog scooter reed.
0: Oh.
2: Toen vond ik wielrenners nooit zo leuk. Nee.
0: Nee, maar dat heb ik met wielrenners. Want hier, Ronnie die komt erin, die zegt... de meesten zijn arrogant, daarom fietsen ze op de weg. Ja. Kijk, en Bert zegt, je fietst in de verkeerde streek. Kom in Brabant fietsen, doen ze het daar wel. Ja, kijk, dat is goed. Nee, maar ik ben ook in de rest van Nederland geweest, doen ze het ook niet, hoor.
2: Nee.
0: Echt niet. Ik vind
2: best
0: het een eigenwijs volkje is het eigenlijk.
2: Ja, in de auto doe ik het ook wel gewoon. Als ik wel zo'n dorp rijd, steek ik altijd mijn hand op.
0: Nou, ik vind dit moet anders. Dus er moet een soort signaal komen, een soort handgebaar of een knikje of zo, of een lachje of een. Weet ik het.
2: Maar is dat niet ook een beetje gevaarlijk om een hand op te steken op de fiets?
0: Tuurlijk niet. Dat kan dan, nee.
2: Omdat je een beetje voor overhangt.
0: Ja, maar dan doen we het toch gewoon net als de motorrijders. Doen we een handje omhoog met de hand aan het stuur.
2: Ja.
0: Linkerhand omhoog.
2: Ja, ik zou zeggen, zet een soort campagne op of zo.
0: Ja, ik vind het wel dat het moet. Ik vind het verschrikkelijk. Want ik wil niet bij die ASO's horen.
2: Nee, dat geloof
0: ASO's,
2: ik.
0: ASO's, arrogante lui, arrogante fietsers.
2: Ik zou zeggen, ga een campagne opzetten.
0: Ja, ik denk erover na. Ik wil even een liedje draaien uit onze playlist, Tinus. Uit onze Marcel in de Morgen playlist op Spotify. Heb je nog ergens belang bij? Heb je nog ergens zin in? Als ik zeg, bijvoorbeeld... Ik doe even een keuze uit 3 liedjes die in onze lijst staan. Er staan er nog veel meer in. Bulletje en Bonenstaak van Nico Haak.
2: Mm-hmm.
0: Sarah van Yves Segers. Een leuk liedje. Of Franse Les van Bertha Steigerpijp. Waar heb je dan het meeste zin in?
2: Dit is Vragen naar de Bekende Weg.
0: Dan denk ik de Franse Les.
2: Ja.
0: Dat dacht ik al wel.

0: In de morgen.
1: Tweestrijd. Met de laatste 5 minuten die ingaan. Je kan nog 5 minuten stemmen in de NPO Luister-app. Ik zou het persoonlijk heel erg waarderen als je de mogelijkheid hebt. Als je het nog even gaat doen, zometeen. Dan kunnen nog een paar stemmetjes bij namelijk. Wat heb jij in de aanbieding, Tinia?
2: Ja, ik heb vandaag in de aanbieding Verlangen van Yves Berensen.
3: Was u alleen maar een verlangen? Je was niet meer dan dat.
1: Oh, mooi hoor.
3: Je was een vlucht en een achterdeur.
1: Laat het weten. Als je deze wil horen, stem je op Team Tinia of Team Marcel.
3: Ze zegt dat jij een lekker ding bent, dat wordt paradijs.
1: Dan wordt het deze van Russo, Samuel Welten en Boom. Daar word je toch instant vrolijk van dit? Of niet?
2: Ja.
1: Nou, jij zegt niks natuurlijk. Ik snap het ook wel, want je hebt natuurlijk andere belangen te behartigen. Snap
2: verlangen
1: het,
2: vooral.
1: Verlangen natuurlijk. Oké, okay, stemmen NPO Luister. We hadden het net even over, over de racefietsers. Wat is er?
2: Ik hoor in één keer, leek het wel dat hij de boel instortte. Hoorde je dat ook niet?
1: Nee, ik hoor niks.
2: Oh.
1: Nee. Ik zit diep in de uitzending.
2: Nou ja, ik ook, maar ik hoorde even heel hard gebonden.
1: Je hoorde boom.
2: Ik hoorde boom.
1: Ja, ik hoorde dat net ook.
2: Ik hoorde boom.
1: Stem op boom. Maar we hadden het net over de wielrenners. Dat die geen handgebaren hebben. Dat die eigenlijk stoïcijns doorfietsen. En elkaar niet groeten. Echt tegen het arrogante aan kom ik altijd mensen tegen. Denk ik al, collega, hand omhoog. Maar niemand doet bijna de hand terug omhoog. Moet niet iedereen over één kam scheren, overigens. Maar hier is wel mooi. Even kijken.
2: Ja, ik vind van die Ingmar vind ik wel mooi.
1: Ingmar, wat heeft hij?
2: Ja, die zegt voor de arrogante wielrenners bestaat er al een gebaar. De middelste vinger.
1: Ja, de middelste vinger. Ja. En Jolf die zegt nog, Marcel, koop zo'n knijptoeter voor op de fiets.
2: Oh ja, dat is ook leuk.
1: Dat had ik vroeger. Als kleine Marcelletje. Klein toetertje.
2: Ja, dat is ook leuk. Schrikken mensen graag helemaal het ongeluk, joh. Letterlijk en gruwelijk.
1: Ja, maar dat moet iedereen het doen. Ik vind we moeten iets universeels doen. Net als met de motorfietsers, de motorrijders. Die doen ook altijd handje omhoog. Dat doen we leuk met elkaar. Nog genoeg ellende in de wereld.
2: Ja, dat klopt.
1: Maar het is,
2: ja,
1: het is geen wedstrijd of zo.
2: Nee, zeker. Ik vind dat je helemaal gelijk hebt.
1: Ja.
2: En vooral omdat andere bestuurders van andere voertuigen het ook doen.
1: Ja, behalve autorijden, maar dan wordt het een dagtaak.
2: Ja, dan wordt het een dag. Dan vooral op de snelweg. Jeetje, Milan, dan krijg je gewoon spierpijn in je handen.
1: Nou, hou alles op. In mijn geval zou ik voor Lelystad al een lamme hand hebben. Dus dat moeten we niet hebben.

0: There's no one like you.
1: All right.
2: Marcel in de morgen. Twee strijd.
1: Thank you, Renee. René Vroeger en volgens mij kwam die versie vorig jaar uit, deze van Nobody Else. Het is 4-8, dat betekent dat we een winnaar hebben, Tieners. Wat is het geworden?
3: Het is met 55% van de stemmen geworden. Yves Berensen met Verlangen.
1: Ja, wat stom. Gelijk verlies al aan het begin van de week.
3: Ja, hè?
1: Nou, de dag is verloren. Hè?
3: Nou ja.
1: Voor jou niet.
3: Wel een mooi liedje.
1: Ja, wel een mooi liedje, absoluut. Zeker, daar ligt het ook niet aan. Gefeliciteerd.
3: Ja, dank je.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
3: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bund der Sarah Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
2: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
4: De mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En

0: Dus die er echt uitspringen, dat is maar 2.
1: Zo.
0: Ja, A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam Centrum. 25 minuten door een ongeluk. En de N2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Veldhoven-Zuid. Door een ongeluk 32 minuten.

0: Monique Smit en Wild Wild Wild. Nou, wilde taferelen zullen dat ongetwijfeld zijn in Volendam. Volendamse kermis. Is dat vandaag ook nog of is dat nu klaar? Is er een strikje om gedaan?
1: Nee, dat is vandaag ook nog volgens mij.
0: Dat dacht ik wel, hè?
1: Het is de laatste dag.
0: Is het vandaag de laatste dag?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Oh. Nou, je hebt gisteren...
1: Ik weet het niet.
0: Je hebt gisteren, hoe noemen ze dat? Nou, niet gefaald heb je niet, maar je hebt wel...
1: Nou ja, ik heb gezegd, ik beloof niks. Nee, ik zeg, het kan zijn dat ik zondag op de Volendamse kermis ben... maar ja. Het kan ook zo zijn dat ik er niet ben.
0: Ja.
1: En ja, het tweede is zo gebleken.
0: Maar je hebt wel een beetje teleurgesteld hierin. Ik denk, dan is er toch iemand van ons weer. Ik kon gisteren niet, want ik was... De oppas was ik.
1: Ja.
0: Oppas, dus ja. Kon echt niet
1: volgend jaar moeten we maar gewoon even met z'n tweeën afspreken.
0: Ja, zeker. Ja. Nou, we moeten sowieso weer eens een personeelsfeestje hebben. Van deze ochtendshow.
1: Ja, dat kunnen we in november wel weer doen, denk ik.
0: November.
1: Ja, wat we vorig jaar op dezelfde plek waar we vorig jaar ook deden.
0: Ja, klopt. Oeh, ja, oeh, ik zit te denken in november. Ja, ik wil ook nog wat... Ja, oeh, je zegt nu dingen. Oh, dan moet ik zo meteen... Ja, we moeten achter de schermen zijn wat aan het regelen. Nog wat andere dingen. Dat moet elkaar niet in het vaarwater zitten, zit ik nu ineens te denken.
1: Oh.
0: Kom ik zo meteen even op terug bij jou, Tienes. Onthoud het even, want ik ben het waarschijnlijk zo meteen na een paar minuten weer kwijt.
1: Ongetwijfeld.
0: Yep. De Nederlandse autocoureur Luc Hartog die wordt wereldwijd geprezen om een heldendaad tijdens een race dit weekend in China. De 23-jarige die zag concurrent Ollie Milroy crashen en zijn auto in brand vliegen. Hartog die stopte meteen de auto, pakte een brandblusser en wist de Brit uit de brandende wagen te redden. Milroy die ligt met meerdere verwondingen in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. Zelf zegt hij daar duidelijk over: ik heb mijn leven aan Luc te danken. Ik heb die beelden gezien, dat is niet normaal. Die crash was... En gelijk bij de... was die hard, maar die, bij de impact gelijk brand. En Luc die zet inderdaad zijn wagen aan de kant. En die is gelijk uitgestapt. En die is bezig gegaan om hem eruit te krijgen.
1: Zo.
0: Moest een brandblusser bijkomen. En toen heeft hij hem eruit getrokken, echt letterlijk. Over het asfalt gesleept. En uiteindelijk heeft hij die man die heeft het gered.
1: Zo.
0: Dat zag er heel lelijk uit. Ja. En een bizar toeval gisteravond bij miljoenjacht. Henk Petersen uit Veldhoven die werd tijdens dezelfde uitzending twee keer uit het publiek gekozen. De eerste keer won hij een stedentrip naar Wenen met €2500 zakgeld. Lekker. Even later werd zijn naam opnieuw getrokken en mocht hij verder spelen. Uiteindelijk ging Henk naar huis met de reis en €50.500.
1: Zo.
0: Nou.
1: Dan heb je geluk.
0: Goed geboerd, Henk.
1: Zo, echt. Dan zou ik echt die dag echt alles loten die je maar kan hebben. Wie je maar kan kopen, zou ik gaan kopen.
0: Ja, zou dat zo werken?
1: Ja, ik weet het niet. Zeggen dat wel, maar...
0: Ja, is bijgeloof, denk ik.
1: Ja.
0: Ja. Maar lekker man voor Henk. En dan Wenen en nog een dikke bak geld. Halve ton. Lekker. Het bloemencorso in Zundert heeft gisteren zo'n 45.000 bezoekers getrokken. Tijdens de 90ste editie reden 20 enorme bloemenwagens door de straten, gemaakt met in totaal 5 tot 6 miljoen dahlia's. Buurtschap Stuyvesant die won met de Zeespiegel, een 25 meter lange wagen vol met spiegels. Dat is waanzinnig, hè?
1: Ja, ik heb hier gisteren wat snippets van voorbij zien komen. Toen dacht ik echt, wow.
0: Ja, dat is zo knap. En het is helemaal knap hoe ze die dingen maken.
1: Ja.
0: Dat moet in zo'n razend tempo moet dat gebeuren. Met zoveel mensen tegelijk. Want
1: ja.
0: Die bloemen die gaan op een gegeven moment dood natuurlijk.
1: Ja, en ook of de bloemen het goed doen natuurlijk. Nou, is het natuurlijk hartstikke droog geweest. Ik vond het ook heel mooi. Vorig jaar of 2 jaar geleden, als je op SBS dat programma over het bloemencorso in Sint-Jansklooster.
0: Oh ja.
1: En,
0: dat is ook zo mooi, ja.
1: Ja, dan zag je dus echt hoe mensen na een jaar, zeg maar, een jaar er naartoe werken naar zo'n bloemencorso. En wat er allemaal wel niet bij komt kijken.
0: Ja.
1: Nou, dan echt, dan krijg je gewoon stress. Kwam over op de televisie.
0: Ja, zeker.
1: Maar
0: het is ook heel mooi een gezamenlijk iets.
1: Ja, dat zeker.
0: Dus het verbindt ook.
1: Ja, het is verbindt enorm, ja.
0: Ja, net als muziek, zeg ik altijd. Verbindt ook. En over muziek gesproken, hij mag zo meteen op...
2: Standje burenruzie.
0: Want ik ga even een liedje doen van Normaal.
1: Oh, ik zie het, ja, mooi.
0: Ja, en dat is een hele mooie. Want vandaag is het ook een heugelijke dag. Want vandaag is het de verjaardag van...
1: Benny Jolink.
0: Nee, dat was gisteren.
1: Oh, dat was gisteren. Dat was gisteren. Ja,
0: gisteren,
1: ja, ja.
0: 80 jaar geworden, maar vandaag is jarig. Ja, Jan... Je hebt dat net in de app. Jan de Weerman.
1: Oh, Jan de Weerman.
0: Jan de Weerman.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: ja. Ja, want zijn zoon die het deed.
1: Ja, ik was even in de war.
0: Ja, maakt niet uit. Jan de Weerman is vandaag ook jarig. Zo hadden we zaterdag de geboortedag van Freddie Mercury. Gisteren Benny Jolink.
1: Benny Jolink, inderdaad.
0: Dus Jan de Weerman. Ja, dat hoort in hetzelfde rijtje.
1: Dat hoort zeker weten in hetzelfde rijtje.
0: Jan, gefeliciteerd.
1: Ja, gefeliciteerd, Jan.
0: En je zoon die zei, doe maar even een liedje van Normaal. Toen dacht ik, Weerman, Achter Wolken.
1: Ja. Ja.

Zometeen nog Mike Versteeg, hartslag van je heupen. Vanochtend in het Noordoosten kans op een bui, verder veel zon. Het wordt 20 tot 23 graden aan zee. En nou, de bikini kan al naar de kast, Tinia, want het wordt 25 tot 29 graden landinwaarts. Lekker, hè? Heerlijk.

0: Jouw heupen gaan komend weekend gaan ze op en neer, of heen en weer.
1: Nou ja, als zou je het zelf niet doen, dan wordt het wel, dan wordt het er wel voor gezocht, denk ik, bij normaal.
0: Ja, normaal. Heb je alleen normaal staan voor komend weekend?
1: Ja.
0: Oh, wat saai. Net als afgelopen weekend vond ik het ook een beetje saai bij jou.
1: Ja, sorry jongens.
0: Je begint een beetje in te kakken, heb ik het idee.
1: Nou, helemaal niet. Maar ja, ik had ook nog met vriendinnen even geborreld zaterdag.
0: Hou eens op, je bent 27, je moet de hort op.
1: Nee, ja, dat gaat toch volgend weekend.
0: Oké. Okay. Moet je nog zakgeld mee hebben of
1: zakgeld,
0: zo?
1: Zakgeld, ja, ja, zeker. Mag altijd. Ja hoor.
0: Dat ga ik zeker niet doen.
1: Plasgeld.
0: Plasgeld, ja, daar had je het vanochtend over. Ja, ik ga die vraag toch even stellen aan meerdere luisteraars. Die hopelijk zitten te luisteren nu. Want ja, je weet niet hoeveel. Dat zien wij niet, hè, door de radio heen. Ik krijg die vraag nog wel eens van mensen. Die zeggen, weet je hoeveel mensen er luisteren 's ochtends? Ja, geen idee. Ik heb hier geen meter of zo dat je het kan zien.
1: Nee.
0: Nee, dat zien we niet. Dus, maar het zou mooi zijn als iedereen die nu zit te luisteren even een klein berichtje kan doen. Als je in de gelegenheid bent. Moet je nou in de kroeg betalen voor het plassen? Want dat zei Tinia dus. En dat is voor mij totaal nieuw, want ik ken dat niet.
1: Nou ja, voor zover ik weet, ik heb behalve op tentfeesten, maar in de kroeg sowieso in discotheken moet ik altijd, waar ik ben geweest, betalen om te plassen. 50 cent plasgeld.
0: Ik vind het bizar.
1: Dus ja, daarom heb ik dus altijd eigenlijk alleen 50 centjes op zak. Of maar, in de auto liggen. Dat ik altijd 50 centjes heb.
0: Ik twijfel niet aan jou hoor, maar ik denk meer van, ik ken dit niet. Maar is dit echt een gegeven? Maar jij loopt dus met muntjes loop je op zak en dat is plasgeld.
1: Ja, dat heb ik in mijn tasje zitten dan, in mijn staptasje.
0: Nog nooit van gehoord, plasgeld.
1: Ja, en ik heb zelfs met carnaval heb ik een embleem op mijn carnavalsjasje zitten. En dat is een soort tweetje, een soort portemonneetje. En daar staat dus ook op plasgeld.
0: Plasgeld.
1: Ja, en dan met Oeteldonk logendikken. Dat is heel grappig.
0: Staat dit al in het groene boekje, in het woordenboek? Plasgeld, bestaat dit?
1: Weet ik niet, ik zal eens kijken.
0: Een erkend woord.
1: Maar ja, het is ja, in de kroegen waar ik kom is dat. En er staat ook meestal een toiletjuffrouw en dan moet je dat aangeven. En dan krijg je, mag je dat wel een lolly meenemen of zo'n. Hoe noem je dat? Zo'n zuur snoepje. Hoe noem je dat ook alweer? Zo'n Napoleon.
0: Oh, zo'n dingetje, ja. Of een lolly.
1: Pepermuntje.
0: Nee, ja zeg.
1: Ja, en dan krijg je dan voor terug. En dan wordt in ieder geval de wc-le wordt dan netjes bijgehouden door de toiletjuffrouw. Ja, dan moet je wel 50 cent betalen.
0: Dat is wel vaak in die discotheek of kroegen, dan is dat een stelletje ranzapen.
1: Ja.
0: Afgelopen weekend was Roxy Dekker natuurlijk on fire in Amsterdam.
1: Zo, heb ik een FOMO gehad, zeg. Ik wilde daar echt bij zijn.
0: Ze had dat wel goed voor elkaar met dat podium in het midden.
1: Ja, dat is
0: mooi hoor. Dat vind ik toch wel mooi. Ik heb nog nooit een concert bezocht waar het podium in het midden is. Maar dat lijkt me zo gaaf.
1: Nou ja, dan bereik je ook iedereen, hè?
0: Ja. Want Samuel Welte was er.
1: Ja. En Jeugd van Tegenwoordig.
0: Oh ja.
1: Jonna Fraser was ook leuk, zag ik voorbij komen. En wie is er nog meer geweest? Nog iemand volgens mij.
0: Al sla je me nu tegen de vlakte, ik zou het niet weten.
1: Ja, ik heb heel mijn TikTok heeft ermee volgestaan heel het weekend. En ik dacht alleen maar, waarom ben ik daar niet?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Dat dachten ze daar ook. Waar dus, is ze?
1: Ik ga wel zeker voor de arena ga ik wel kaartjes kopen, denk ik.
0: Okay.
1: Ja, vind ik toch ook wel heel vet vinden.
0: Staat vooraan in de rij, hoor ik. Het is 9:05. Dit is de ochtendshow. Marcel in de morgen vanuit, ik kan wel zeggen, de bunker. Bunker van Avrotos. We hebben een tijdelijk studio deze week. Videootje staat op een tijdlijn. @Marcel van de Radio op Instagram. En andere TikToks. En noem het allemaal maar. @Marcel van de Radio. Zometeen hebben we hier in deze studio. Komt Floris Sprenger langs. Want we gaan het sportweekend bespreken. Dat gaan we binnen nu. En laten we zeggen een minuutje of 15. Gaan we dat doen. Kwartiertje. Lekker nieuws. Weer verkeer. Praten hierbij. Iedere ochtend. In de ochtendshow op Sterren NL. En over Roxy Dekker gesproken. Dit is Ben.

0: eigenlijk hoort dit ook bij een goed carnavalsliedje. Heb je ook altijd zo'n pom, pom, pom. Dit was Jannes en Eleonora. 8:30 exact op je maandagochtend. De week is weer begonnen, jongens. En ook Jan is er weer bij.
1: Hij voorspelt

0: Ja, laten we het hopen. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Ginia, goedemorgen Clubje. Vanochtend zijn er zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog. De wind doet het ook kalm aan en die is zwak tot matig. Temperaturen 24 tot 29 graden.
0: Lekker.
1: Dus nog prima voor de korte broek of het rokje.
0: Een rokje.
1: En hier onze spreuk. Schijnt de herfstzon met zomerkracht,
0: ja.
1: Maakt veelal de winter zacht.
0: Oh, dat is een zachte winter in het tijdschrift. Tenminste, als we de spreuken moeten geloven. Dankjewel, Jan. Het is tijd voor het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
3: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sahra Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
2: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn.
0: Dankjewel, Dorald. Krijg je nou serieus... je wordt hier op je wenken, word je bediend, Tinia?
4: Ja, dit is toch top? Ja, er wordt even een stoel voor mij gebracht hier, want ik zat niet zo heel lekker. Maar we hebben een andere tafel. We zitten natuurlijk in een andere studio eventjes.
0: Ja, tijdelijke studio, ja.
4: Tijdelijke studio. En ja. We stonden hier krukken. En ik dacht vanochtend al van, nou, daar ga ik niet 4 uur lang op zitten, want dan krijg ik een hernia, denk ik.
0: Nou ja, 4 uur lang op een kruk zitten, dat doe ik in de kroeg ook wel.
4: Ja, in de kroeg hoor je gewoon te staan en te dansen, maar zo, maar goed.
0: Dat doe ik nooit.
4: En jij zat tegen de muur aan.
0: Ja, ja.
4: Maar ik heb net even gevraagd aan iemand of die even een andere stoel kon komen brengen. Dus dat heeft Marcel, een andere Marcel die hier ook werkt, ja, gedaan. Dus,
0: Applaus voor Marcel.
4: Legend, Marcel, dankjewel.
0: Ja, what's in the name natuurlijk. Verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Hoevelaken en Amersfoort-Noord. 7 minuten door een ongeluk. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam. 17 minuten door een ongeluk. En de A12, daar is de weg dicht door een kapotte auto. Utrecht-Den Haag tussen Blijswijk en Nooddorp. 25 minuten.
5: NPO Sterren.

0: Dit was Belinda Kinnaar en nog één. Niet Kinhaar, dat hoor ik nog wel eens iemand zeggen. Maar het is Kinnaar.
1: Kinnaar.
0: En nog één. Ja, dat gebeurt vaak in de kroeg. We hadden het net over de kroeg, Floris. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Overigens in deze, ja, deze compacte studio.
2: Ik vind het wel gezellig, hoor. De geur is hier. Dat ruiken de kijkers thuis natuurlijk niet. Maar het ruikt je wat opmerkelijk. Maar niet te min gezellig. En we hebben
3: plaatselijke vinyl, kan je gewoon zeggen, hoor.
0: Dat stinkt hier.
2: Ja, ja, precies. Maar die ruikt nog wat, vaak wat muffer nog. Weet je, meer naar met je klassieke opa en oma geur. Ja, precies. Dit is een soort middenweg. Het zeg je heel vriendelijk.
0: Ja, wat moeten we eraan doen dan? Heb je er wel van die sprays voor, toch?
3: Ja, maar ik denk dat we dan helemaal... Dan liggen we hier onder de tafel, denk ik, als je van die sprays gaat spuiten.
2: Ja, of van die stopcontactdingen, toch? Dan ben je helemaal zo wapje aan het einde... dat je helemaal naar honie uitruikt of zo. Aan het einde vanavond.
0: Maar die gaan toch... Je hebt op batterijen, die gaan dan om de zoveel tijd... En hoor je dan ineens. Dan
2: zeg je, goeiemorgen, psst, hoor je dat op de achtergrond. Ja,
0: maar dat is heel leuk, want dan kun je namelijk ook zo'n luchthorentje in doen. Wist je dat wel? Dat past daar ook in plaats van dat busje. Want dan gaat natuurlijk, het is een mechanisme, een druk naar beneden. En als er een luchthorentje in zit, ja! Dat kan toch een hele goede stunt zijn. Hadden het over de kroeg, Floris. En ik wil van jou ook even weten of jij dat kent, dat fenomeen. Plasgeld.
2: Plasgeld, betekent dat je een muntje moet geven voordat je naar de wc mag?
0: Ja, heb je dat ook mee op zak? En bestaat dat echt, plasgeld?
2: Ja, het gebeurt steeds vaker, heb ik het idee. Vroeger kon je gewoon lekker naar binnen lopen en zeggen... ja, ik ga even sassen en ciao, ciao. Ja. Maar tegenwoordig moet je overal ergens een muntje voor geven. Voor je jas en daarna voor de wc.
3: Ja, voor de jas inderdaad ook, ja. Ook 50 cent.
0: Ja, maar als ik toch ergens in een kroeg zit, dan betaal ik wel geld... omdat ik daar zit te drinken en gezellig te doen.
2: Maar weet je, het gaar is, als je jongens en meiden uit het buitenland hier dan hebt... en die zeggen, ja, in Nederland mag je overal zomaar naar binnen. Je hoeft nergens entree te betalen. Dat is ook wel waar, want als je naar een club gaat... of ergens in het buitenland in Praag of in Londen... overal moet je lappen.
0: Ja, kost geld.
2: Om er binnen te komen. Ja. Dus ja, hier proberen ze toch denk ik allemaal nog wat te verdienen.
0: Extraartjes.
2: Want het publiek blijft steeds meer weg. Dat is ook aan de hand.
0: Dat is waar, ja.
2: Vroeger wordt het steeds leger. En Renesse, zag ik van de week, vorige week... Ja. Daar is geen kroeg meer straks. Dat was het uitgaansplekje van Nederland voor de jeugd en de vakantie.
0: Klopt.
2: Dat stopt ermee.
0: Ja, dat is bizar.
2: Gen Z gaat niet meer uit.
0: Was het Mallorca, zeg maar, van...
2: Ja, precies. Was gewoon Mallorca en de polder.
4: Marcel in de morgen. Sportweekend met Floris Brenger.
0: Yes, maandagochtend. Tijd om even het sportweekend te bespreken. Met natuurlijk de topper in de Eredivisie... en de grote prijs van Italië op het circuit van Monza. Dus aangeschoven, je hoort hem al even. Onze vriend van de show, collega-verslaggever bij 1 Vandaag, Floris Brenger.
2: Ja, goedemorgen. Genieten, hè. Zullen we maar direct met Italië beginnen.
0: Ja.
2: Want daar streek natuurlijk het Grand Prix Circus. Het Formule 1-circus streek neer op het iconische circuit van Monza.
0: Ja.
2: Vroeger met die enorme kombochten. Tegenwoordig al een circuit voor hardrijders. En dat was een prachtige Grand Prix. Je begon eigenlijk direct al met een soort van drama. Ferrari had de hoogste verwachtingen. Natuurlijk onder het toeziend oog van de tifosi. Maar wie verprutste het weer in een parabolica? Charles Leclerc.
5: Leclerc met... Oh, daar gaat hij! Ja hoor! Oh, die is hard, zeg hé! Leclerc raakt hem kwijt. Uitkomen. Parabolica.
0: Ja, parabolica inderdaad. Daar ging hij onderuit. Ja,
2: net als in 2020. En daar ging hij exact dezelfde plek ook het circuit af. Bijna kansrijker bestaat niet. Blijf daar weg.
0: Ja.
2: Volgende keer Leclerc. Uit de parabolica.
0: Mijt hem. Maar daarna werd het natuurlijk wel een mooie race. En Max die zat er ook lekker in.
2: Ja, Max die eigenlijk tegen verwachting in. Toch best een prima Grand Prix, zou ik willen zeggen.
0: Ja.
2: Startte vanaf 6. Had een goede start. Gaf het eigenlijk niet weg. Op een gegeven moment dachten jij en ik denk ik ook wel... Nou, dat kan best. Hij zou misschien nog kunnen winnen. Maar op een gegeven moment, die medium band die liet hem toch een beetje in de steek. En hij moest het verhaal laten aan iemand die helemaal van achteruit het veld kwam aanrijden. Kimi Antonelli nam de gok om de motor te wisselen.
0: Ja.
2: Maar wint dan voor zijn thuispubliek in Italië de eerste Italiaanse winnaar in 50 jaar.
5: Forza Kimi! Yeah! Forza Kimi!
2: Yeah! Yes! Oh my god!
0: Ja. Ja, dat moet toch wel waanzinnig zijn als je voor eigen publiek... En dat was al zo lang geleden, hè, dat de Italiaan op eigen grond heeft gewonnen op Monza.
2: 50 jaar geleden. En ik zag ook bij jou echt een enorme smile. Je zit recht tegenover mij. Het doet je ook wel wat als je zo'n jongen dan in zijn thuiskampioen hoort winnen. Dat is toch kippenvel, man. Ja. Heerlijk.
0: Ja, deze jongen, daar gaan we echt nog heel veel van horen. En ja, grote kans dat hij natuurlijk dit jaar kampioen gaat worden.
2: Ik zou bijna zeggen, toch? Dit is toch de wereldkampioen van 26?
0: Denk ik wel. Denk ik wel. Dan werd er ook gevoetbald.
2: Ja, er werd goed gevoetbald ook. Feyenoord won na het échec tegen ADO van NEC. Prima zegen. Maar de klassieker, die ook wel een beetje de klassieker is geworden... namelijk die tussen Eindhoven en Amsterdam... die werd nu al gespeeld in de Amsterdam Arena. Hartstikke leuke wedstrijd om te kijken zaterdagavond om 8 uur. Maar het ging na afloop vooral om deze overtreding.
6: Van Bommel, die er heel hard in gaat. En Bouwman...
1: getorpedeerd. Tot woede van Jurie Baas.
0: Ja, dat domineert inderdaad het voetbalweekend wel zo'n beetje. Dat was een behoorlijke klapper, maar was het ook bewust?
2: Nou, dat denk ik niet. En Van Bommel zag na afloop, die was echt wel geschrokken ook van die enorme impact. Sommige analytici noemden het een moordaanslag. Nou, dat gaat maar wij wat ver. Maar het was wel echt een behoorlijke blessure, hoor. Want gisteren werd duidelijk dat Bouwman in het ziekenhuis moest blijven. Zijn borstbeen en zijn long zijn gekneusd.
0: Zo.
2: Ja, dus dat kun je nagaan wat de impact daar was. Ook de scheidsrechtersbaas zei, ja, dat had gewoon een rode kaart moeten zijn.
0: Ja.
2: Maar bewust, dat gaat bij mij niet in.
0: Nee, dat geloof ik. Dan hebben we er ook een wereldkampioen bij, Floris, op twee wielen.
2: Ja, en dat was ook wel een prachtige zegen. Sommige dingen moet je niet normaal gaan vinden. Weet je, Jeffrey Herlings is een icoon aan het worden in de Nederlandse motorsport. Rijdt al jaren in de top mee en wordt dan gewoon voor de derde keer wereldkampioen. Moet ik het goed zeggen, in de MXGP. Dat is gewoon cross in het Mullenzand, wat je eigenlijk vooral doet in het oosten van het land.
0: Ja.
2: Maar het is fantastische sport. En als je aan hem vraagt, wendt dat nou, hè, wereldkampioen worden? Nou nee, luister maar.
6: Man, ik heb vannacht 3 uur geslapen van de zenuwen. Gewoon, ik weet, ik heb de snelheid. Het enige wat ik moest doen was niet vallen. Je zag net met de Lucas dan zo ver voor en gaat het ook nog fout. Dus ik dacht, het is pas binnen als het binnen is. En ik heb de goden uit de hemel geboden de laatste week op elke training. Vandaag het hele weekend dus.
0: Ja, lekker man. Je hoort de opluchting door de box heen.
2: Ik vind dat toch wel heel mooi. Iemand die zoveel ervaring heeft en zo goed is in zijn vak. En we bespreken hem niet heel erg vaak. Dan verdient hij dit podium op maandagmorgen bij jou een uitzending.
0: Meer dan chapeau.
2: Jeffrey Herlings
0: inderdaad. En onze Floris Sprenger. Ook een applaus voor Floris.
3: Ja.
2: Dankjewel voor jullie ook.
3: Ja, wij hebben hier al een week of heel het weekend op de bank gelegen om alle sport te kijken, hoor.
2: Ja, nee, goed. Dan
3: laten we jou
2: jullie
3: over.
2: Ja, precies.
0: Volgende week, Floris.
2: Tot volgende week.

en Anne. Uit de beste zangers. Jeffrey heet ze ervoor en Loco. Ochtendshow Marcel in de Morgen voor Afrotros. Deze maandagochtend. Hopelijk heb je een beetje een lekker weekend gehad. Vandaag een heerlijke dag voor de boeg. Zeker in het binnenland kunnen de temperaturen oplopen naar 25 tot 29 graden. Lekker. Straks in het volgende uur hebben we nog de oude platenkoffer. En we hebben zometeen natuurlijk de schaftlijst. Tweede week schaftlijst gaat zometeen in. Kijken wiens lijstje we zometeen kunnen draaien.

0: moeten het even checken bij het team. Jij hebt zo meteen wel een leuk lijstje, want het is maandagochtend. Mensen die lopen natuurlijk met de ziel onder de arm, want het is weer maandag, weekend weer voorbij. Hebben we wel een beetje gezellig schaflijstje?
1: Wij hebben een ontzettend leuk schaflijstje.
0: Kijk.
1: Ja, zeker weten.
0: Is het een hem of een haar?
1: Het is een hem.
0: Het is een hem?
1: Ja.
0: Oké, horen we zo meteen. Na 9 uur hebben we de schaflijst van deze maandagochtend. Als je zelf een lijstje wil indienen, dat kan, hè. marcelinthemorgen.nl. Zometeen het nieuws van 9 uur. Eerst Wesley Bronkhorst en trots op jou.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
3: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
2: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
4: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
2: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten.

0: Nee, dat is waar.
1: Vingers gedikt. Verkeersinformatie van de ANWB. De A1 Apeldoorn en Amsterdam tussen Voorthuis en Hoevelaken. 10 minuten door een ongeluk. Daar is de weg gelukkig weer vrij. Ook op de A12 is de boel weer vrij. Er was eerder een kapotte auto. Dat is van Utrecht naar Den Haag tussen Zevenhuizen en Noorddorp. 6 minuten. En de A16 Rotterdam-Breda voor Bergsenhoek. Een minuutje of 10.
2: Marcel de Vries.
1: Ja, goedemorgen met Tinja.
0: Goedemorgen.
1: Morgen vrolijkheid. Weekendje daar weer gelaten. We staan weer op volle kracht tot 10 uur met de ochtendshow. Jeroen van Zelst hoor je zo meteen. Is Justin de Wild en cheerio. De

0: naar de hemel om 9:09.
1: Marcel in de morgen.
2: Schatlijst.
0: Ja, smakelijk bakkie als je zover bent. Ik heb hier geen koffie voor handen. Ik ben ook wel een beetje klaar nu.
3: Ik wil net zeggen, je doet net wel dat ik het nog niet gehaald heb voor je, maar je hoeft het ook niet meer.
0: Sterker nog, we zitten tijdelijk in een andere studio. We hebben een andere studio in zeg maar de basement, in de kelder. Het is echt
4: hallo.
0: Maar hier zitten we dichtst bij de lekkere koffie.
3: Ja, dat wel. Ja, dat dus ik ga misschien zo meteen nog wel even een lekker bakje halen.
0: Je hebt helemaal gelijk, meid. Wie hebben we aan de lijn?
3: Ja, we hebben Jordi uit Wormer aan de lijn. En Jordi die werkt als gebouwenbeheerder.
0: Oh, wat leuk. Jordi, goedemorgen.
5: Goedemorgen, met Jordi.
0: Dag Jordi, hallo. Moet je een beetje rustig praten? Of zitten er al mensen in het gebouw?
5: Er zitten mensen in het gebouw, maar ik zit in onze ontspanningsruimte. Dus,
0: Ja, dat is te horen, ja.
3: Ontspanningsruimte?
0: Ontspanningsruimte. Wat houdt dat in?
5: Oh joh, daar hebben we een flipperkast, een Pac-Man-automaat, een voetbaltafel. Maar ik denk even voor het belletje.
3: Wat goed!
0: Meen jij niet, maar wanneer vertoef je daar dan?
5: In de pauze.
0: Nu?
5: Nu bijvoorbeeld, ja.
0: Ja. Oh, leuk. Maar wat grappig dat het is een ontspanningsruimte om even te ontstressen, zeg maar.
5: Ja, af en toe heb je wel eens klanten, heb je belletjes, even gefrustreerd, even flipperkasten.
0: Ja.
5: Even een koordje zetten. Ja.
3: Flipperkast. Wat
0: goed. Zou ik gek voor je. Mijn hoofd is al een flipperkast. Laat staan dat ik nog achter zo'n ding ga staan. Maar, ja, prima. Maar jij bent gebouwbeheerder. Wat voor gebouw of gebouwen doe je?
5: Ik ben gebouwbeheerder. Ik doe voor gemeentes, voor scholen, voor PWN, waterinstallatie. Doe ik gebouwen weer en daar onderhouden wij de gebouwen, maar op afstand. Dus wij doen klachtenonderhoud, we werken jaarplannen uit, MJP's.
0: Ja?
5: Ja, eigenlijk werken we dat voor het hele jaar uit zo.
0: Wat leuk man. Dus is het dan veel papierwerk waar je in zit?
5: Papierwerk ja, maar vooral de computer tegenwoordig.
0: Ja, computer, maar ja, in principe ja. Maar je zit veel achter documenten, zeg maar. Je bent niet in de gebouwen zelf actief om de bezem er doorheen te halen.
5: Wij rijden wel veel rond om daar te kijken voor als we schilderwerk opnemen voor het jaarplan. Of dakonderhoud moet wel eens bekeken worden.
0: Ja.
5: Maar veel op afstand eigenlijk.
0: Ja, ben je wel eens gekke dingen tegengekomen? Dat moet toch ook wel in een gebouw?
5: We komen wel eens wat tegen. Toevallig had ik laatst een lekkage. Dat is een oude directeurswoning, zat aan de school vast.
0: Ja.
5: En daar kwamen de plafondplaten naar beneden, want die zaten vol met water, omdat de lekkage van de buurman naar beneden kwam.
0: Maar heeft die directeur er nooit last van gehad?
5: Nou, die directeurswoning stond al jaren leeg. Dus ik denk dat de leidingen gewoon zijn gespringen op een gegeven moment.
0: Oi. Dus een schadepost dan voor jouw baas?
5: Verzekeringswerk.
0: Nou ja. Ja, dat is het.
5: Maar het zal genoeg kosten, inderdaad.
0: Ja. Nou, interessant werk, Jordi, heb jij. En een hele mooie ruimte. Ik zie jou ook een beetje zitten daar tussen Pac-Man en de flipperkast.
5: Ze staan voor me.
0: Ja, leuk. En de radio lekker aan, want we hebben een mooie schaftlijst van jou binnengekregen. Er zat van alles in het lijstje. We gaan er drie gaan we eruit draaien. Uit het lijstje. Het is geworden zometeen liedje van Rutger van Barneveld. Zijn nieuwe Zomer, Zon en Strand.
5: Ja, leuk. Ja.
0: Rob de Nijs met Hou Me Vast. Gewoon even een lekkere classic zometeen voor bij de koffie.
5: Zeker weten, leuk. Ja.
0: En dit is ook een classic, want jij komt met een liedje van Jan Smit. Sta op.
5: Ja, zeker weten.
0: Nou,
5: na 30 jaar Jan Smit, het concert, zat hij weer er helemaal in.
0: Ah, dus, je bent naar het concert geweest. Leuk.
5: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: Heeft hij hem daar gespeeld trouwens? Want jij bent er ook geweest.
3: Ja, daar heeft hij hem gedaan.
5: Hij heeft hem ook gedaan. Zeker weten gespeeld, ja.
0: Hij heeft
5: niet alle nummers gedaan. Op de andere dag wel weer, maar...
0: Had het concert een week geduurd. Die man heeft zoveel hits.
5: Zeker weten.
0: Oké, die gaan we lekker draaien. Ik wens jou een fantastische dag. En ga je in de tussentijd muziek luisteren en een spelletje Pac-Man doen? Of?
5: Ik denk dat ik de flipkast aanzet.
0: Jordi, heel veel plezier en een mooie dag vandaag.
5: Het is leuk, bedankt. Oké.
1: Marcel in de morgen.

0: schatlijst en zijn zomer, zon en strand. Dit was het lijstje voor Jordi uit mijn hoofd. Ja, dat heb ik goed. Jordi die zit in het gebouwbeheer en die zit in de relaxruimte. Dat, jij zei net, dat hebben veel meer bedrijven hebben dat tegenwoordig. Grote, ja, grote bedrijven.
1: Grote kantoorpanden, die hebben tegenwoordig sportschool, relaxruimtes, waar ze dan even, ja, waar dan ook het geluid een beetje noise is, zeg maar. Een
0: soort, wat zeg je?
1: Geluidsonderdrukking, zo'n ruimte, en dat helemaal lekker stil is.
0: Prikkelarm.
1: Ja, prikkelarme ruimtes. Oh, en dat God. Ze dan even kunnen bijkomen van het, ja, dat is helemaal, helemaal hip.
0: Er zitten nu heel veel mensen te luisteren die net zoals mij zijn, die denken van, wat is dit toch?
1: Ja, ik denk er precies hetzelfde over. Maar ik kan me eigenlijk ook wel voorstellen, als je heel de dag achter zo'n laptop zit of achter een computer. Ja, ja.
0: Dan word je er helemaal buiten.
1: Simpel van.
0: Dan ga je toch in de pauze even naar buiten.
1: Ja, dat doen ook gelukkig nog steeds veel mensen.
0: Ik zie ze bij ons in de stad ook altijd lopen.
1: Ja, dus ook,
0: even kuieren, zeggen ze dan.
1: En dan lopen ze naar de pompstation die in de buurt staat en dan gaan ze een broodje halen.
0: Oh ja. Ja, dat toevallig door heeft mijn zoon, die heeft dan geld op zak op de pinpas. En dat moet tegenwoordig wel, want heel veel jeugd heeft dat. En dan gaan ze naar de supermarkt, dan halen ze broodje of ze van die energy drink. Wat hij totaal niet wil drinken, want dat vindt het verschrikkelijk. En ik moedig hem ook aan om het absoluut niet te doen. Maar hij doet dan, ja, het is toch wel, je moet wel meedoen. Want anders dan
1: hoor je er niet bij.
0: Ben je Sjaak afhaak.
1: Ja.
0: Ja, dat moet je niet hebben. Even kijken. Dan, oh ja, dit was de schaflijst. Ik wil nog wel even zeggen dat als je nou zelf een lijstje wil insturen, het kan, jongens. Het is gratis. Het is heel makkelijk. Je hebt het zo gepiept. Je hebt vast wel een paar favoriete liedjes waarvan je denkt, nou, ik wil dit erin, wil dat erin. Voeg het toe.
1: Ja, en je hoeft ook niet per se om 9 uur pauze te hebben, of je gaat net een bak koffie, of je start net je laptop op. Het mag allemaal. Het is maar net na 9 uur welke platen wil jij zo graag horen.
0: Exact.
1: En ja, iedereen mag meedoen. Niemand wordt buitengesloten. Iedereen mag insturen.
0: Nou.
1: En ja, wie weet kom je aan de beurt. We gaan dit doen zolang wij er zat van worden. En dat kan lang duren, kan ik je vertellen, ons kennende. Dus we hebben echt genoeg lijstjes nodig. Dus,
0: Marcelinamorgen.nl, ja. Check het. Marcelinamorgen.nl. Straks gaan we nog even bellen met Herman van der Zand. En dat is wel leuk, want we werden nog even op geattendeerd. Want ik had het vanochtend over het wielrennen. Waarom de wielrenners elkaar nou niet begroeten. Zoiets raars is dat. Heel arrogant ook. Gaat er zo meteen even over hebben met Herman van der Zand. Want hij heeft al daar iets voor bedacht. Maar wat precies, hoor je zo. Ook de oude platenkoffer, die hoor je zo meteen. Marius, eventjes.

0: Zandloopster, dit was Robert van Hemert op Sterren NL. Het is 9:55. Goedemorgen, dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Vandaag een heugelijke dag, want we zitten in de bunker. We dachten altijd al dat we in een bunker zaten met onze studio. Maar we, die wordt op dit moment, while we speak, staan de mannen met de hamer staan daar. En met de zaag.
1: Ja.
0: En met de knuppels. Nee, maar die staan daar de boel te verbouwen. Dus er wordt, ja, er wordt iets gedaan in onze studio. En daar later meer over. Over een dikke week als het goed is. En tot die tijd zitten wij dus in een, op etage min 1.
1: Min 1 zitten we echt letterlijk. Ja, we zaten eerst op min een half.
0: Ja.
1: In, met onze huidige studio. En nu echt op min 1. Ja. We zien ook voor de rest geen daglicht. Dus ik heb maar even voor het sfeer heb ik maar even de kachel aangezet op het tv-scherm hier, ja, voor het sfeertje.
0: Heel groot scherm hebben we hier in de studio. Maar je wordt er niet warm van.
1: Nee, maar dat hoeft ook niet, want het is hier al bloedheet zat. Nou. Dus, nee, het valt nu weer mee.
0: Gewoon opvliegers heb je.
1: Dat zal het zijn, denk ik.
0: We hebben de platenkoffer van voor vandaag ook online staan. Je kan stemmen op de liedjes van vandaag. Dat zijn de volgende.
2: Oh, Foxy Fox, trot met je elastieke been.
0: Nico Haken.

0: Cissé, dat is een liedje van de Jazzpolitie. En liefdesliedjes. Heerlijk liedje dit. Ja, dit moet je eigenlijk in de auto horen. De speakers op volle, ja, op 100 punten. Nou ja, standje. Burenruzie is het dan, maar dat, je hebt geen buren natuurlijk in de auto. Behalve in de file. Liefdesliedjes van de Jazzpolitie. Stemmen doe je in NPO Luister. Vanochtend in het Noordoosten kans op een bui. Verder veel zon. Heerlijke dag met 20 tot 23 graden aan zee en 25 tot 29 graden landinwaarts. Daar moet je het mee doen. Verkeersinformatie van de ANWB met nog één file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmaren en Leidschendam. Daar heb je een kwartiertje extra rijden.
1: NPO Sterren NL.
2: De nummer 1
1: in Nederlandstalige muziek.
0: Met Emma Heesters en Hartenbreker.
1: NPO.

0: Frans,
1: het is alweer gezellig, toch?
0: Dat is zeker gezellig en alles wat ik zoek. We hebben een platenkoffertje online staan. Tenminste, nu nog online. En zometeen een van de liedjes uit die koffer op zender hier natuurlijk. Je kan stemmen op een liedje van Nico Haak, Foxtrot, Koos Albers, Als de Zon Schijnt, of de Jazzpolitie en Liefdesliedjes. Prachtig liedje. 10 minuten over 9:30. Ochtendshow voor de maandagochtend. En vanochtend vroeg, dat was al volgens mij voor 7 uur dat we erover hadden, 10 jaar, want ik deed een beetje weekendverhalen, vertel ik. Ik heb gisteren weer even op mijn ros gezeten, op mijn fiets, mijn racefiets. En dat is heerlijk. En ik kom er steeds vaker achter dat wielrenners onder elkaar, ja, die groeten elkaar niet. Nee. En ik vind dat altijd zo mooi als die motorrijders, die doen altijd handje omhoog, hè? Handjes aan het stuur, maar één handje gaat dan, pak even die vingertjes omhoog. Zo aardig is dat. Maar wielrenners, stoïcijns. Die kijken echt met een Norse blik bijna. Die kijken je niet aan. Ja, af en toe, ik moet ze niet allemaal over één kam scheren, maar dan komt er nog eens een handje of een glimlach komt er. Nou goed, dus daar was ik vanochtend even een beetje, nou, was het fel? Viel best mee, maar
2: nee.
0: Teleurgesteld.
2: Ja, teleurgesteld.
0: Dat was het voor. Nou goed, en toen dacht ik van ja, misschien moeten we daar iets mee doen. Maar toen werden we erop geattendeerd door een luisteraar inderdaad, dat Herman van der Zand en Martijn Hendricks in hun wielerpodcast Twee Wielers het er ook al over hebben gehad. Sterker nog, ze hebben daar iets voor bedacht. Daar wil ik graag even over praten met Herman van der Zand. Goedemorgen, Herman.
3: Ja, meteen beginnen met groeten. Goedemorgen.
0: Ja, dat is toch wel zo aardig? Zo hoort het toch ook?
3: Ja, zo is het. Nee, zo hoort het ook.
0: Ja, ja, hoe kan dat nou, dat wielrenners onder elkaar dat nou niet doen?
3: Ja, ik heb wel het gevoel dat het door heel Nederland een beetje verschilt. Ik weet niet waar jij in de buurt vaak fietst.
0: Dokkum, in het noorden, Herman, boven in Friesland. Nou,
3: daar heb ik eigenlijk. Ik fiets best veel door Nederland. Ja. Ik heb eigenlijk het gevoel dat het buiten de grote steden dat het juist heel goed gaat. Maar dan hoor ik dus van jou weer dat ze in Dokkum dus nog even wat te leren hebben.
0: Daar hebben ze zeker wat te leren. En daarom dacht ik, ik wil ervoor op de bres komen. Ik wil graag, want ik ben wel zo'n vriendelijke jongen. En ook altijd vrolijk onderweg. Ik steek graag een handje op. Ja. Maar jij merkt dus buiten de grote steden dat wel gebeurt.
3: Ja, en het is heel vervelend als jij wel groet en die ander rijdt inderdaad stug of nors door. En als je er dan 2 of 3 gehad hebt, dan denk je, ja, dan hou ik er ook wel mee op. Ik ben een gekke Henkie niet. En dan leren we het allemaal af. Dus dat moet eigenlijk niet, want het is natuurlijk hartstikke fijn als je een andere fietser ziet van, hey, even een groet van, we delen dezelfde sport, maar ook we zitten samen op de weg als er een lek bandje is. Of als je iets nodig hebt van een andere wielrenner, dat je toch een soort van community bent.
0: Ja.
3: Allemaal even gek. En dat is wel fijn als je in ieder geval even een knikje krijgt of zo.
0: Ja.
3: Wat ik ook vaak zie is dat mensen niet hun hand van het stuur doen. Vinden ze vervelend of onhandig. Of als je 10 fietsers achter elkaar tegenkomt, word je een beetje moe van. Ja. Maar dat ze een paar vingertjes aan het stuur optillen. Dus soms moet je ook heel goed kijken. Groeten ze wel of groeten ze niet? Ja. Want het is niet altijd even goed te zien.
0: Ja.
3: Maar het klopt, ja, het is. Ik vind het juist de laatste jaren wel weer een beetje beter gaan. Maar soms zit er inderdaad zo'n dag bij, zoals jij zegt.
0: Ja.
3: Het lijkt wel alsof ze me helemaal niet hebben gezien.
0: Nou, dat.
3: Heel merkwaardig. Maar ga het vooral stug door, is mijn advies.
0: Ja.
3: Doe het, want je steekt elkaar er wel mee aan.
0: Maar moeten wij niet gewoon een campagne beginnen? Want ik vind namelijk ook dat wielrenners hebben over het algemeen, als je niet wielrenner bent, een slecht imago.
3: Ja. Ja, dat klopt. Het zijn de, niet helemaal de paria's van de weg, maar het komt toch wel in de buurt. Er zitten er vast wel een paar bij die zich niet altijd aan de regeltjes houden en ze rijden soms in de weg. Maar over het algemeen zijn het vooral hele aardige, vriendelijke mensen die ook wel weten dat we op de openbare weg rijden, die we delen met auto's, andere fietsers en andere weggebruikers. Alleen ze gaan een beetje sneller.
0: Ja.
3: Dus zeker ook hand in eigen boezem. Maar het wil niet zeggen dat je niet om je heen moet kijken en aardig moet zijn voor andere weggebruikers. En vooral ook zelf en elkaar daar ook op attenderen. Hè? Als je iets ziet van een ander waarvan je denkt, nou moet je dat wel doen. Even op de schouder tikken of eventjes iets van zeggen. Dat kan best.
0: Ja, dat kan wel.
3: Maar over het algemeen wel gewoon blijf wel elkaar groeten. Want ik snap best dat als je in de inspanning bent of je bent een heuveltje op aan het peuken, dat je niet uitgebreid gaat zwaaien naar iemand die je tegenkomt. Maar je kan wel eventjes knikken of even hoi zeggen. Kan ook. Of even een paar vingers optikken. Ik had toen, omdat onze podcast Tweewielers heet, bedacht, je tilt 2 vingers op van je stuur en zo maak je een groet. Nou, dat is niet heel erg.
0: Piesteken, zeg maar.
3: Ingeslagen als een bom. Maar wij zijn wel van mening, Martijn en ik, dat we inderdaad deze een beetje aardig voor elkaar. En daar hoort groeten ook bij.
0: Ja, dat hoort. Kijk, begrijp me niet verkeerd, voor alle mensen die nu zitten luisteren, die denken van ja, dan doe je toch eventjes, dan laat je even het belletje gaan.
3: Ja.
0: Het fietsbelletje. Maar dat is eigenlijk niet chic, hè, op een racefiets, een belletje.
3: Ja, nou, ik heb, tegenwoordig heb je allerlei oplossingen daarvoor. Dus het ziet er niet zo mooi uit om een grote bel op je fiets te hebben. Maar je hebt allerlei kleine belletjes. Je kan belletjes onder je metertje hebben. Ik heb tegenwoordig zelfs een computertje. Er zit een belletje in.
0: Wat?
3: Dus je daar druk je twee keer op het scherm, dan gaat er een belletje. En dan kan je iemand passeren. Want ja, de fietsers, laten we zeggen, andere fietspadgebruikers vinden het vaak wel vervelend als er op hoge snelheid iemand voorbij komt. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar soms bel je en dan zegt iemand, ho, rustig aan. En als je niet belt, zegt iemand, waar is je bel? Dus het gaat ook, je kan het ook vaak
0: je doet het nooit goed. Nee.
3: Nee, maar nogmaals, hand in eigen boezem. Misschien iets minder hard ervoorbij. En zo'n belletje is eigenlijk een hartstikke goede oplossing.
0: Ja. Of een knijptoetertje.
3: Een knijptoetertje. Of ho, of dat je, dat je in ieder geval laat weten dat je eraan komt. Kijk, het is natuurlijk zo, als het eerste of tweede paasdag lekker weer is, dan gaat iedereen naar buiten, gaat iedereen het fietspad op. Ja, dan moet je misschien met je groepje wat eerder op de dag gaan, of wat later op de dag, dat je de echte drukte vermijdt. Want anders rij je elkaar alleen maar in de weg. Maar zorg vooral dat je contact maakt met het andere verkeer. Goed even kijken, dat geldt ook voor wielrenners onderling. Weet je, want je moet af en toe moet je elkaar helpen. Je moet zorgen dat je iets van een community wordt.
0: Dat is het. We moeten eigenlijk dus gewoon twee vingers moeten op het stuur. Die moeten even overeind. Zo pie steken. Zo de V van vrede.
3: Ja. als we die campagne kunnen starten, die steun ik van harte.
0: Oké. Ik denk erover na, Herman. Dan nog eventjes, nu ik je toch aan de lijn heb, even vragen. Hoe zit het met de slimste mensen? Wordt er al gewerkt aan een nieuw seizoen?
3: Ja, dat is aanstaande. Ik geloof dat je over 3 kwartier of zo mogen we de kandidaten bekendmaken.
0: Wauw!
1: Nou.
0: Wauw.
1: Ik kan je alvast een tipje van de sluier geven.
0: Even één tipje, Herman.
3: Één tipje. Vrouw.
0: Vrouw. Zingt ze?
3: Zingt.
0: Oh. Nederlandstalig.
3: Theater.
0: Jeetje.
3: Ja, grote naam.
0: Grote naam. Een oudere mevrouw.
3: Nou ja, dat durf ik niet te zeggen. Nee, zeker niet oud. Dat is zo oud als ik hoor.
0: Oké. Maar dat wordt zo meteen over 3 kwartier wordt bekend. Zit er nog een artiest van ons tussen? Een Nederlandstalig artiest?
3: Nou, zij is wel een Nederlandstalig artiest. Staat hoog in eeuwige hitlijsten met een bepaald lied. Dus ja.
0: Ik ben heel slecht in spelletjes. Ja, je moet me nooit uitnodigen voor de slimste mensen. Ik denk dat was.
3: Er zit van alles tussen. En er zit zeker ook iets wat in jullie potje past.
0: Heel goed. Nou, we gaan het zo meemaken. We zien het op de socials. Herman, en wij zijn het erover eens. We gaan de V van Vrede, die gaan we opsteken als we fietsers tegenkomen.
1: De V van Vrede.
3: Heel goed.
0: Dankjewel, Herman.
3: Dag.
0: Herman van der Zand heeft een prachtige wielerpodcast. Samen met Martijn Hendriksen. Zo meteen dus over 3 kwartier. De nieuwe dame voor...
1: De slimste mens.
0: De slimste mens.

0: zit een leuk clipje bij. En ik zag een making-of van die clip. Dat hebben ze echt in no time hebben ze dat bedacht, geschoten en was alles rond. En volgens mij zelfs met een Spaanse actrice. En dan gaat hij dan echt wel even... Volgens mij gaan ze ook met elkaar op de mond.
1: Oh,
0: ja, zeker. Ja, ja. Jari Hellegers. Dat is het noodlot van de artiest natuurlijk, hè, dat soort dingen. Ja, ja, heel erg. Het is bijna 9:55. Wij ronden hem zo meteen af. Morgen dan doen we het hier weer dunnetjes over, Tien. Dus ik wil toch nog eventjes van de gelegenheid gebruik maken om iedereen erop te attenderen dat jouw lijstje hier gedraaid kan worden in de schaftlijst. Doe je op marcelindemorgen.nl invullen. En even insturen natuurlijk ook, dan zien we hem hier ook. En wellicht zit je eerdaags hier bij ons in de uitzending. En we net Herman van der Zand aan de lijn. En ik ben heel slecht in spelletjes. En volgens mij
1: ook.
0: Jij ook, hè? Ja, ik zou net zeggen, ik wil niet voor je praten. Maar Nienke die zegt wel terecht waar Herman net over had. Dat is waarschijnlijk Claudia de Breij.
1: Ja, heel
0: hoog in de lijst, in de eeuwigheidslijstje, zei hij. En in het theater, en ze zingt. Nou ja, dat is
1: Nederlandstalig.
0: Ja, ja, als je het zo zegt, dan... Nou goed, ik had dat niet zo geraad in de uitzending. Maar
1: ja,
0: dat is vaak, hè?
1: Ja.
0: Ik heb met de slimste mensen ook wel eens dat ik denk... Oh, dit kan ik ook. Maar ga dan maar eens zitten.
1: Ja,
0: ik
1: ga dan maar eens zitten. Dan
0: ga je op zwart, hoor.
1: Mij niet bellen. Maar goed, over een half uurtje wordt bekendgemaakt. Dus ik ben benieuwd.
0: Wie erin zitten. Ja. Ja, het nieuwe seizoen. Ja, ik ben ook benieuwd. Oké, we gaan er nog even eentje doen. Eentje uit de platenkoffer. Nico Haak zat erin. Koos Albers, Jazz Politie. En met hoeveel procent?
1: Ja, met 45% van de stem heeft gewonnen Koos Albers met Als de zon schijnt.
0: Ah, lekker. Deze zomerdag. Waar het vandaag nog...
1: Het kan nog.
0: 29 graden kan het worden vandaag. Ja. Heerlijk.

0: ik zou zeggen, we gaan naar buiten waar de vogeltjes fluiten. Want ik zie toch ergens een glimp van een zonnetje hier tussen. Je zou zeggen, hier min 1 zie je niks behalve de duisternis. Maar dat valt best mee. Ja, dat is toch zo. We zitten hier op min 1. Hier moet je bijna met de lift naartoe waar we nu zitten.
1: Bijna wel, ja.
0: We gaan hem afronden. Zometeen na 10 uur is Emily er. Die gaat lekker op volle toeren. We zijn er morgen weer vanaf 1 uur of 6. Heb een fijne dag.
1: Houdoe.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De laatste loodjes van de ochtendspits. In Zuid-Holland gaat het mis op de A4, Amsterdam-Den Haag. Bij Leidschendam is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 40 minuten vanaf Zoeterwoude. Omrijden kan via Wassenaar, volgt dan de A44.

chaos gezorgd in mijn eigen stadje Tilburg. Hij heeft namelijk buurvrouw Gemma lastiggevallen. Django had ook allemaal kippertjes versleten. Nou snap ik wel dat Django wel van de chickies is, maar dit heb ik echt nog nooit meegemaakt. Agressief was hij, dat ik echt dacht, wat is dit? Nou, ze hebben hem dus uiteindelijk gevangen. Ja, jongens, ik moet het toch even kwijt. Dat gebeurde dus afgelopen zaterdag in Tilburg. Een toch best wel katachtig geval, wat Django heette. Nou, dan denk ik al meteen Django zijn ze kwijt. Oh, wat nu? Maar goed, uiteindelijk gevonden. Ik durfde alleen die avond niet in mijn eentje naar de frietent. Dat heeft mijn man gedaan. Maar goed, fijn dat hij er is. Goedemorgen, mijn naam is Emily Sleva. Gelukkig ben ik er nog. Je luistert naar een nieuwe Emily op volle toeren. Zometeen hoor je hier Dave Dekker. Nou, dat gebeurt dan allemaal met papa's geld. Maar eerst een beetje tijd voor eten. Ja, nou, chocolade.

Mart Hoogkamer en kroegen in de hemel. Je hoort het hier bij NPO SterrenL. Nou, Mart heeft meegedaan aan de symfonische sessies. En hij heeft dus twee van zijn eigen liedjes in een klassiek jasje gestoken. Aankomende woensdag ga je dat resultaat dus ook horen hier in Emily op volle toeren. Maar ik kan alvast een kleine preview geven. Want Mart heeft natuurlijk het nummer 100% in een klassieke uitvoering gedaan. Ja, ik wil dat toch even aan jou laten horen. Oh.

0: zijn.
1: Mocht je er nou ook al iets van willen zien, nou dat kan, want je kunt alvast een kijkje nemen en dat in de NPO Luister app. En dan op de hoofdpagina van de NPO Luister app, daar kun je dat alvast bekijken. Dus de NPO Luister app. Daar kun je heel makkelijk scrollen en zo scroll je dan naar de video's van Mart Hoogkamer. Zometeen hoor je de nieuwe paradeplaats. Mijn eerste man die zich aan het klaarmaken is voor zondag voor zijn openluchtconcert. Hier is Jeffrey Hayes en Bailando.

Toch fijn om te horen. Ja, Yves Berendsen met Verlangen bij NPO Sterren NL. De paradeplaat. Nou, hij zong deze plaat in de eerste aflevering van Beste Zangers. En afgelopen weekend stond hij zelf centraal. Nou, het mooiste liedje kwam wat hem betreft, en eigenlijk ook wel een beetje vanaf van ons, van Desiree. Die zong namelijk dit prachtige nummer voor Yves. Je moet

0: Ja, voor Yves had dit echt een hele speciale betekenis.
1: Ik had dat nooit verwacht, dat zij dat zou gaan zingen. Dus toen zij de titel zei van het liedje, toen verstijfde ik en toen schoot ik heel erg vol. Het gaat over mijn opa, die de Holocaust heeft meegemaakt. En zijn vader en moeder zijn verloren, eigenlijk zijn hele familie is verloren. En dat hij toch eigenlijk de rest van zijn leven de kracht heeft gevonden om toch nog van elke dag eigenlijk een feest te maken.
0: Ja, en komende zaterdag weer een nieuwe aflevering van Beste Zangers. Vanaf 21:50 bij AVROTROS op NPO 1. En dan staat Busy centraal. Benieuwd of er dan weer geschuurd gaat worden. Je bent bij NPO Ster NL met Monique Smit zometeen. Maar eerst voorbestemd? Dacht het wel.

0: aantal weken trouwens op vakantie met Jannes.
1: Ja,
0: we gaan cruisen. De vorige keer ben ik ook op cruise gegaan. En toen lag ik in de kamer van Jannes. Ja, Jannes was er zelf niet. Jannes was net weg. Dus ik zeg wel dat je zal alles even opruimen. Nou, over zwevend naar het geluk gesproken. Ik ben echt helemaal fan en word dus gelukkig van de podcast Tafeltje 4 van Danny Vroger. En Danny vertelde daar afgelopen week dat hij onlangs echt een enorme blunder heeft gemaakt. Hij moest namelijk optreden vlak voor Justin de Wild. Maar dat had hij helemaal niet door. Dat werd ook helemaal niet verteld. Maar ja, in de artiestenwereld is het gewoon echt niet de bedoeling dat je gewoon überhaupt een liedje zingt van een artiest die ook moet optreden. Ik had er zoveel spijt van.
2: Ik vind dat zo erg. Ik zou het ook niet grappig vinden als ik dan daarna moet zingen en iemand staat mijn liedje al te zingen, weet je wel. Dat is best gek. Nou, ik vond dat zo kut. Ik heb 600.000 keer mijn excuses aan hem aangeboden.
3: En nog een keer.
2: Eerst online en toen kwam ik hem tegen. Toen heb ik het nog 600 keer
1: tegen hem
2: gezegd.
1: Hij zei toch, kan gebeuren.
0: Ja, hij vond het echt niet leuk. Maar het kan gebeuren en hopelijk wordt het geen knipperlichtrelatie tussen die twee.

0: 25, de lijst der lijsten. Ja. Tino Martin, hoeveel tranen moet ik huilen? Goedemorgen.
1: Te veel gewild. Te hard gezocht. Te veel gezegd.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan een meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door de grenscontroles. Oponthoud op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten tijdverlies.

Een eigen biografie. En we gaan hem daar uiteraard even over bellen hier in Emily op volle toeren. Hij heeft natuurlijk in zijn rijke carrière echt de meest gekke dingen meegemaakt. Ik wil dan echt het allergekste horen. Dat gaat hij binnenkort allemaal vertellen. Nou, goedemorgen. Je luistert naar Emily op volle toeren. En we gaan op volle toeren richting de lunch. Ik had eigenlijk al gehoopt dat 10 over 12 was. Helaas 10 over 11. Maar ja, nog eventjes. 11:30 dan opent hier bij ons eigenlijk het restaurant. En meestal zijn we dan iets vroeger. En dan zeggen ze, ja, ga dan om 11:30 open. Ja, maar het is 11:30. 5 minuten. Maar ik vind 11:30 is 11:30. Nou goed. Justin de Wild, die hoor je zometeen. Niet met een liedje trouwens van Danny Vroger. Gewoon met een eigen plaat. Maar eerst Wesley Bronkhorst en dat met Tutti Colori. Wow.

spullen. Ik hoef geen klokkie om mijn pols. Geef mij maar een oude golf.

nachten. Ja, dat heeft altijd verteld dat zijn bonusvader ooit die zin "ik wil de zon zien zakken" in de zee heeft bedacht. Maar wist je dat die zin eigenlijk gewoon al veel langer bestaat? En waarschijnlijk heb je hem ook al wel gehoord. Want in 2001 had je namelijk deze.

beetje fan van Sanne Horen, zei je wel, van de familie Fafs, hè? En ergens vraag je je dan toch wel even af of dit misschien een soort van inspiratie is geweest. Nou, het klinkt beide natuurlijk super. Goedemorgen, je bent bij NPO Sterrenel. Pak er maar even een lekker bakje koffie bij. Zoetje, ja graag.

0: weekend, Maria Magdalena. Je hoort het hier bij NPO Sterren NL. Ja, je luistert nog steeds naar Emily op volle toeren, waar er altijd ruimte is voor jou en voor je verzoekjes. Wat zou je graag willen horen? Laat het weten in de NPO Luister-app.
1: Okay.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ON geregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen de afrit Liesel en afrit Zomeren doe je er 10 minuten langer over. En oponthoud door grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 20 minuten oponthoud.

Ja, dat zomergevoel houden. Al is het al voor mij ver weg. Maar goed, laten we het vasthouden. Zometeen Benny Nijman met Vrijgezel. Voor alle vrijgezelle heren, dames of wat dan ook. Maar eerst de tijd voor Agda en de Munnik. Goedemiddag.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het Commissariaat voor de Media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt de Brechtseplein en Moordrecht. De weg is weer vrij, maar reken nog op 20 minuten op onthoud. En op de A28 is in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen.

0: Engelstalige krent.
1: Een krent voor je van Shocking Blue, de groep van Never Marry a Railroad Man, de groep van Blossom Lady en ook van deze hun allergrootste hit, Shocking Blue.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp staat 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. Op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, heb je tussen de afrit Ierseke en Rilland 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A58, Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel doe je er 10 minuten langer over.

Luister elke maandag tot en met donderdag naar de Kort en Klein Show op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. NPO Sterren en

van de Stars on 45. En hoe bedoel je toevallig? Het liedje heet ook Stars on 45. Samantha Steenwijk zat ervoor met één blik is genoeg. Dit is Sterren NL, heb je ons net ontdekt? Een hele goede middag. Van harte welkom in de Kort en Klein Show tot 4 uur. En vanaf 4 uur vanmiddag hoor je de Jan Paparazzi Show. Deze week met Paddy Krams. Want

Joost was dit met dubbel J en dan O-O-O-O-S dubbel T. Dat is Joost. En het liedje dat heet Lieve Lina. We zitten goed in de L's vandaag. Lieve Lina. En nu

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaal-rechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. De Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We beginnen met een wegafsluiting, dat is de A28 Amersfoort-Zwolle. Die is dicht bij de Hardenbergenbrug door veiligheidsmaatregelen. Je kunt wel omrijden, doe dat dan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog file gemeld op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Ierseke en Rilland staat een kapotte vrachtauto. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 15 tot 20 minuten.

0: NL.
1: Dit is hem, de top 3 om 3 van vandaag. Het is maandag 7 september 2026. Met op nummer 3 Loesu van Marco Schuitmaker. Die begint aardig op stoom te komen. Zomer, zon en strand. Daar is hij weer, van Rutger van Barneveld. Op nummer 2 vandaag. En wie is de nummer 1? Dat is Back on the Block, Justin de Wild.

Het is een bloem uit onze schatkamer. En even aan mijn moeder vragen. En de nieuwe single van Likke Pep. Circus Tent bij Sterren NL. Je weet het, we draaien de beste classics hier bij Sterren NL. Maar ook heel veel goede nieuwe muziek. Jari Hellegers is zo'n ster on the rise. Een reizende ster. En zijn nieuwe single is uit. Die

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in de Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits begint. Er staat nu 160 kilometer file in totaal. Het is op dit moment vooral druk in de omgeving van Nijkerk door de afgesloten A28... De weg is dicht in beide richtingen vanwege veiligheidsmaatregelen bij de Hardenbergenbrug. Daardoor staat er ook file op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk kun je 25 minuten bij je reistijd optellen. Ook op de A58 is het druk, Tilburg-Breda. Daar is een ongeluk gebeurd op de linkerrijstrook tussen Tilburg Centrum-West en Bavel. Je treft 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten oponthoud.

0: van plan dan?
1: Is nog steeds de vraag.
0: Wat ben je nou van plan?
1: Ja, wat ben je nou van plan? Jaren na dato nog steeds op zoek naar wat ze nou toch van plan is. Nou, wat ben jij van plan zo het einde van je middag? Waar hou jij je mee bezig? Heb je een beetje een lekkere maandag gehad? Ja, maandag is altijd zo'n dag dat je altijd denkt van, gaan we weer. En je hebt natuurlijk net de zomervakantie achter de rug. Dit is week nummer 2 dat heel Nederland weer aan het werk is. Nou, hoe gaat het een beetje? Gaat het goed? Heb je een beetje lekker opgestart vorige week? En dan kun je weer vol goede moed deze week tegemoet gaan. Nou,

Ze spreekt een beetje Frans en Duits, Donnie. En Frans-Duits, een van de eerste successen van Donnie. Hoewel het eigenlijk begon met een andere Frans. En Frans Bauer, we hebben geen centen maar spullen. Ken je die versie nog? Ken je dat liedje nog? Misschien zou ik die nog wel eens een keertje zo onder het stof vandaan moeten blazen. Want ik kan me niet herinneren wanneer ik die voor het laatst heb gedraaid. Maar goed, dit

houders van liedjes waar een verhaal achter zit. En dit is zo'n liedje. Het gaat dus echt over een man die houdt van een pilsje in de kroeg. En die dus hoopt dat hij in de hemel ook kroeg heeft. Dat hij daar met zijn maat en met zijn vrouw ook nog een lekker een pilsje kan gaan drinken. Dat is dus een beetje het verhaal achter deze plaat. Kroeg in de hemel van Mart Hoogkamer. En voor mijn hart gaat zo tekeer van de Frans Bauer. Ik zou zeggen van de Frans Bauer. Ja, wel van de Frans Bauer. Een van de grootste als het gaat om de volks- en Nederlandstalige muziek. Het is de middagshow op ZNL. Het is de Jan Paparazzi-show. Ik leid je zo langzaam maar zeker een beetje richting het einde van je werkdag. Ik kan me goed voorstellen dat je zo tegen 4:30 wel aan het aftellen bent. Dat het 5:00 is, dat je je pc uit mag doen. Of dat je misschien wel de truck aan de kant mag zetten. Maar ik ken weinig truckchauffeurs, moet ik je eerlijk zeggen, die om 5:00 de vrachtwagen aan de kant mogen zetten. Bestaan die eigenlijk wel? Truckers die werken van 9 tot 5. Ik kom uit een truckersfamilie en ik heb heel veel vrienden en kennis en zo van mijn ouders ontmoet en die ook trucker zijn. En geen één van 9 tot 5. Nou, ben je er zo eentje? Laat het vooral even weten. Ik ben benieuwd of die er bestaan. Dan vind ik dat heel mooi. Wat ik dus hier zie in de lijst van de Jan Paparazzi Show, dat noemen wij een free choice. Free choice, oftewel een vrije keuze. Ik mag zo meteen dus even zelf een liedje gaan uitzoeken. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk als jij dat doet. Ja! Laat me even weten. Kan ik even een lekker verzoekje voor je draaien zo aan het einde van deze maandag? Je kan het even laten weten via de gratis NPO Luister-app. Als je dan eens even een verzoekje achterlaat, welke plaat jou weer een beetje moed in de schoenen schuift voor de laatste paar minuutjes van deze maandag, dan doe ik er graag even een duim bij in het zakje. Om jezelf nog een beetje goed te laten voelen op deze maandag. Welk

luisteren naar de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Zo aan het einde van je werkdag. NPO Ster NL, Guido van der Graaf. En waarom nou niet kleuren? Daar waar ik dus een free choice in te vullen heb. Dat betekent dus dat we zelf een plaatje mogen uitzoeken. En dat laat ik jou heel erg graag doen op deze maandagmiddag. Ik zie hier een appje binnenkomen van Joep. En Joep die zegt, Perry, jullie draaien bij Ster NL Radio altijd de wat nieuwere versie van Honey, ga met me mee. Nou vraag ik me af, hebben jullie ook de allereerste versie van deze plaat in het systeem staan? Nou Joep, dat antwoord is ja. Natuurlijk hebben we die versie ook bij ons in het systeem. Voor jou Joep, de oudere versie van ga met me mee. Dit is Honey.

is ook zo lekker bezig. Jeroen van Zelst. En ik ga niet van roosje naar roosje op Sterren NL. Nou, we gaan zo meteen even een plaat draaien van de dijk. Jan Paparazzi doet dat altijd zo rond 16:45. Ik zal net even iets later uitkomen. Maar ja, goed, mijn middelneem is altijd te laat. Dus ook nu te laat de dijk op de zender. Maar laat even weten in de app welke bijzondere plaat van de dijk zou jij zo even willen horen op Sterren NL Radio. Ga ik jouw favoriete plaat van de dijk zo even draaien, goed? Is dit eerst Gerard Joling en Maar vanavond op Sterren NL. Ben je nog

0: spreek ik die van jou.
1: Op een of andere manier word ik gewoon heel erg vrolijk van de muziek van Emma Heeses. En ook deze plaat heeft letterlijk weer mijn hart gestolen. Hartebreker van Emma. En daarvoor Gerard Joling en Maar vanavond. Iedere dag hier in de Jan Paparazzi Show draaien wij zo rond 16:45 een lekkere plaat van De Dijk. En dan kunnen we natuurlijk kiezen voor de wat bekendere liedjes. Hè? Bloedend hart, ik kan het niet alleen. Binnen zonder kloppen, laat het vanavond gebeuren. Dat kan natuurlijk allemaal. Maar De Dijk heeft nog zoveel mooie liedjes gemaakt. En zo komt Jolanda met een hele leuke suggestie. Die zegt, Perry, is het niet een keertje tijd om De Dijk weer eens te draaien met Wat een vrouw. Dit is de gelegenheid om die plaat weer eens te draaien. Nou, speciaal voor jou, Jolanda. Nu op Ster NL. Wat een vrouw, dit is De Dijk.

is natuurlijk wel een beetje gewaagd, hè? Dansen met de duivel vannacht. Maar ja, hij is helemaal nergens bang voor, heeft hij wel bewezen. Hij fietst, of fluit moet ik eigenlijk zeggen, door zijn carrière. Hij gaat fluiten door zijn carrière. En dan komt het er niet allemaal aanwaaien, want begrijp me niet verkeerd. Het is natuurlijk hard werken om zo bekend te zijn en te blijven als Samuel Welte is. Maar goed, er moet wel een beetje lef bij zitten, en dat heeft deze jongen, hoor. Dansen met de duivel van Samuel Welte, en daarvoor die fantastische plaat van de Dijk. Wat een vrouw. Deel 2 van de Janneman Paparazzi Show is onderweg. En dat gaan we zo doen naar Robert van Hemert. Dit is Zandloofster.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment staat er 440 kilometer file in het land. De spits is dus begonnen en het wordt snel drukker op de weg. Het is vooral druk rond Nijkerk doordat de A28 dicht is. Nou, file op de A28 dus. Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Daar is de A28 dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. En dat veroorzaakt 20 minuten oponthoud ter hoogte van de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1. Verder files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Horen en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 20 minuten extra. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Heemskerk gebeurde een ongeluk. De berger is aanwezig, maar de linkerrijstrook moet nog dicht blijven. Daarom doe je er 20 minuten langer over. Tot slot nog de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk rijdt het langzaam over 4 kilometer met 25 minuten oponthoud.

0: snel voorbij, hè? Rob de Nijs en zondag, en ervoor even knallend het einde van je werkdag in. Want het is 5 uur geweest. En ja, als je een 9-tot-5 baantje hebt, ben je op dit moment vrij.
1: De Jan Paparazzi Show.
0: Dat is lekker.
1: Op Sterren.

soms denk je wel eens, hè, waar doet iemand het toch van? En dan wordt heel vaak geroepen, heel snel, door wij Nederlanders. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn, we zijn Nederlanders. We hebben altijd 1001 meningen over van alles en nog wat. En als je dan iemand ziet dat er een jong iemand in een grote auto rijdt, dan wordt er altijd heel vaak snel gezegd, het zullen vast de centen van papa wel zijn, dus papa's geld. Dave Dekker op Sterren NL Radio, de Jan Paparazzi Show. 5 uur geworden op deze maandag. Langzaam maar zeker komt deze maandag op zijn einde. En ga je richting...

Schuimaker. Hij merkte dat deze plaat van Jan Smit nog lang niet is uitgerangeerd. Sterker nog, hij was weer bezig met een coming-up, deze plaat. Hij werd in één keer weer heel erg populair. Dat zagen we hier bij Sterren NL Radio trouwens ook gebeuren. En toen dacht Marco, ik ga Jan gewoon eens eventjes berichten. Ik ga vragen of hij ervoor open staat om samen met mij deze plaat opnieuw uit te brengen. Dat is gebeurd en is dus wederom uitgegroeid tot een grote hit van Goes tot Purmerend. Jan Smit en Marco Schuimaker, van origine dus. Een plaat uit de jaren 90 van Jan Smit, toen hij nog echt een kindster was. En daarvoor Nick en Simon. We bleven dus ook eventjes in Volendam met De Dag Dat Alles Beter Is. Zometeen heb ik Sven Versteeg en Likke Pijp voor je. Blikkendag gaan we maar weer eens draaien. Eerst even een groot talent, want wat een leuke plaat is dit, zeg. Bas Brummelhaus. Dit is

De Dotjes, oftewel de Dolly Dots. En Do What Diddy Diddy. Dit is nog lekker om in de auto te zitten op dit moment. Onderweg naar huis. En dan lekker even de Dolly Dotjes op de radio. Lekker meezingen uit volle borst.

En baby, lekker ding in de Jan Paparazzi Show op Sterren NL. Ja, dit vind ik leuk. Het is zometeen 17:45. Dat betekent dat wij zometeen een plaat gaan draaien van Benny Nijman. De dagelijkse plaat van Benny Nijman. En wij hebben hier echt een breed assortiment aan liedjes van Benny. Want ik durf eigenlijk bijna te zeggen dat ieder liedje van Benny Nijman hier bij ons in het systeem staat. Wat is jouw absolute favoriete plaat van Benny Nijman? Dan ga ik die zo meteen eventjes voor je draaien. Op verzoek. Normaal gesproken kiest Jan natuurlijk zijn favoriete plaat van Benny uit. Want Jan, die weet gewoon precies wat onwijs goed is van Benny. En ik weet dat ook wel. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd wat jij heel erg leuk vindt om te horen van Benny. Ga ik zo meteen jouw favoriete plaat van hem eens eventjes draaien. Komt helemaal voor de bakker. Naar Thomas Bergen, als je de keuze had. Eerst Jeroen van de Boom. Dit is Jij Bent Zo op Sterren NL.

En hij weet ook hoe hij viraal moet gaan online. Onlangs nog met een burenruzie. En als je denkt, Perry, waar heb jij het nou over? We hebben er zelfs een nieuwsbericht aan gewijd op onze website. Ga ervoor even naar nposterren.nl. Dan kun je even zien waar ik het over heb. De burenruzie. Mens van Kortland, wat een talent is dit. Viva Maria ervoor als je de keuze had van Thomas Bergen. Middels de 17:15 geworden op deze mondere maandag, zoals Jan het altijd prachtig mooi zegt. En is het tijd voor de dagelijkse plaat van Benny Nijman. En ik vind het leuk om dat even op verzoek te doen. Nou, Ingrid, die komt met een bijzonder leuk verzoekje. Die zegt, Perry, ik wil graag van de man die als geen ander gevoel in zijn stem wist te leggen. Dat vind ik heel mooi gezegd, Ingrid. Zo noemt zij Benny Nijman. Een van mijn favoriete platen. Ik vind hem heel vrolijk en daarom wil ik hem gewoon even horen. De dagelijkse plaat van Benny Nijman moet daarom zijn... Zo, zo, la, la. Benny Nijman op Sterren NL.

één en al zomer door de speakers hier bij Sterren NL Radio. Mooie plaat dit van Grandame en Santa Maria. Zometeen nog één uurtje. Jan Paparazzi Show. Voor als je lekker aan het kokkerellen bent. Of misschien al aan de dinertafel graanschuiven en Sterren NL op de

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic en lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment is het druk in het zuiden en westen van het land, maar vooral in het midden van het land door de afgesloten A28 bij Nijkerk. Die is namelijk dicht bij de Hardenbergerbrug door veiligheidsmaatregelen van Rijkswaterstaat. In beide richtingen kan het verkeer het beste omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Nou, op verschillende plekken veroorzaakt de afsluiting voor files. Dat zien we bijvoorbeeld op de N301 Almere richting Barneveld. Tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk 4 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A27 Utrecht-Breda is het druk door een ongeluk. Tussen Lexmond en Werkendam is er ook schade aan het wegmeubilair. Het veroorzaakt meer dan een uur vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is.

gesproken. Jan Paparazzi op deze stoel. En deze week mag ik zijn stoel even warm houden. Dat is een grote eer, moet ik je zeggen, hoor. Het is een fantastische show altijd. Het moet toch maar een beetje blijven staan, ook als de maestro zelf er niet is. Hij van de zomer, Lucas van Leeuwen, het ook fantastisch gedaan. En het was ook een eer dat ik werd gevraagd voor deze week. Vind ik leuk om te doen. Jan is dus eventjes lekker aan het genieten van wat vrije tijd. En jij geniet momenteel misschien wel van een eerlijk dinertje. Zo komen de foto's binnen, hoor, van het eten. Leuk, zeg. Samantha, die zit aan de frietjes. Het is niet echt een standaard frietjesdag, hè, vandaag. Maar Samantha, laat het je vooral even smaken. Ik zie hier een lasagne van Daan. Rogier, die zit gewoon aan een AVG'tje. Aardappels, vlees en groenten. Ziet er goed uit, zeg. Die laat weten, ik heb hier een eenpansgerecht gemaakt. Met, wat is het? Ik zie tortellini, een beetje ham. Het lijkt wel een beetje tortellini carbonara of zo. Ziet er lekker uit. Luca, die zit aan ook een AVG'tje. Lekker, zeg. Ik zie rode bietjes. Dat ga ik van de week ook eens maken. Daar heb ik zin in. En Rick, die zegt, Paddy, ik heb hard gewerkt van het weekend. Mijn weekend begint vandaag. En daarom heb ik mezelf het eventjes makkelijk gemaakt vanavond. Ik heb voor mezelf even wat eten besteld bij de Turk. Nou, ik geef je groot gelijk, jongen. Eet smakelijk daar, met je kapsalonnetje. En het bakken met vlees zit erop, zeg. Nou, het

0: Ik heb het over Raymond Hermans. Je hoorde ons pakken ze niet op sterren. Daarvoor een gouden klassieker van Go Zalbers. En hoe zit het met jou? Nou, zo voordat hij lekker de maandagavond is begonnen. De meeste mensen die zitten lekker aan de warme prak thuis. Of die zijn onderweg naar huis en bijna thuis om lekker aan het eten te gaan beginnen. Ga ik eventjes een hele mooie plaat draaien. Een plaat uit het televisieprogramma De Beste Zangers. Wat op dit moment ook weer begonnen is aan een nieuw seizoen. Waar ook gelijk alweer een hit uit is ontstaan van Yves Berendsen, Verlangen. Ieder jaar krijgen ze dat dus weer voor elkaar. Om van die grote hits te maken tijdens De Beste Zangers. Nou, deze plaat is van een paar jaar geleden. En hier kreeg letterlijk heel Nederland kippenvel van tot de armen en het plafond en weer terug. Dit is zo mooi gedaan door Miss Montreal. Dit is Door de Wind.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Lammers. Hij komt volgens mij uit Boekend of Barlo, een van de twee. Het perfecte recept. Ja, en ik heb daar kennissen wonen. Die zijn maar wat trots op deze Bram Bonkers. Vragen hem trouwens ook heel veel aan, hoor. We draaien hem gelukkig heel veel op sterren. Het perfecte recept. En daarvoor Pascal Redeker en Lekker naar de Kroeg. Ik heb zometeen nog wat leuks. Er staat wederom een free choice in de playlist. Dat houdt in dat daar dus een plaat gezet mag worden, naar keuze. En die wil ik door jou gaan laten invullen. Laat maar weten via de NPO Luisterapp. Wat is jouw heerlijke maandagavondplaat? Met welke plaat zeg jij goodbye, ciao ciao tegen de eerste werkdag van de week? En ga jij lekker deze avond tegemoet? Je mag het laten weten via de NPO Luisterapp. Draai ik zo meteen de nummer 2. Ja, de nummer 2. De Sterren NL Top 25. Hij is weer één plaatsje gezakt. En Justin de Wild is weer een plaats omhoog gekropen. Echt een wedstrijd gaande tussen die twee. Goed, Rutger van Barneveld komt er zo meteen aan. Met zwoele zomernachten. Je hoort hem naar Russo en Mart Hoogkamer. Dit is Pakt Mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

horen het gewoon maar altijd. Ze voelen zomernachten. 2026 zal hem altijd blijven herinneren aan de zomer van zijn grote succes. Want ja, doorgebroken was hij natuurlijk al lang met onder andere Helena en Malapietje en noem maar op, dikke 10. Maar dit was toch al echt een ontzettend groot succes. En ga hier maar weer eens een keer overheen. Hè. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Het is tijd voor een free choice. Oftewel, een plaats, een plek in de playlist die we zelf samen mogen gaan vullen. En ik laat dat jou lekker bepalen, die leuke luisteraar van SterrenNL Radio. Mike, die is er ook bij op deze maandagavond. Die zegt, hey Perry, leuk jou te horen deze week op SterrenNL. Nou Mike, leuk dat jij erbij bent. En hij zegt, zou je voor mij even die titelsong uit De Schippers van de Chameleon willen draaien? En dan heeft hij het natuurlijk over De Boswachters en Wind en mij in mijn haren. Nou Mike, toevallig ook een van mijn favorieten, dus daar zeg ik geen nee tegen. Nu op Sterrenl.

Radio Jouw Paparazzi Show. Jantje, verras geven! Is het leven niet mooi? Er worden boswachters een plaat die we nou toch niet zo heel vaak draaien op Sterren NL. Maar wel echt heel erg fijn is. En als, als je naar de Schippers van de Comé Chameleon hebt gekeken, volgens mij in de eerste of de tweede film komt die voorbij. Dan hoor je, dan ken je deze plaat zeer zeker. Wind in mijn haren van de boswachters. Zometeen even wat nieuwe muziek op Sterren NL. Nieuwe muziek van de 3J's. Je zit in mijn hoofd. Ga je zo meteen horen in de Jouw Paparazzi Show. Eerst even Wesley Bronkhorst. Dit is

0: Hey, hello. Nou, hallo ga je niet zeggen. Maar ik ga je wel een hele fijne maandagavond toe wensen. Want de show is alweer voorbij gevlogen. Het is bijna 7 uur. Zometeen lekker veel muziek om je maandagavond goed mee door te komen. En morgenochtend vanaf 6 uur, Marcel de Morgen met Marcel de Vries en Tinia van Wijk.
1: Ja, het is voorbij gevlogen.
0: Wat ging het snel, hè?
1: De show van Jan en Maan.
2: De show van Jan en Maan.
1: Maar je moet mij één ding beloven.
0: Nou, wat ga je mij beloven, Vincent?
1: Luister morgen als het kan.
0: Zeker, morgen vaste prik, vaste zender, vaste tijd. SterrenNL Radio. Elke maandag tot en met donderdag van 4 tot 7. De afsluiting van jouw werkdag. De Jan Paparazzi Show. En ook morgen mag ik weer op deze stoel zitten. Ik wens je een fantastische maandag toe. Ga ervan genieten. En heel graag tot morgen.

0: Cotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
3: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
2: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er twee keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
3: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
2: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
4: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met de Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
2: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lausbach.
3: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
2: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
4: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
2: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik had alles al gepland, huisje, boompje, beestje. Jij en ik, het was perfect, we konden alles delen. Die ene blik was al genoeg, smoor verliefd, bitterzoet.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
3: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

the curse.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO.
1: Sterren en Peil.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb.

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel